0: Is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knoop het Watergraafsmeer een kleine 10 minuten oponthoud. En de A28 Utrecht Zwolle. Daar wordt aan de weg gewerkt tussen Leusden en Hoevelaken. De weg is dicht. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je wel 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hi.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden... die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Ruim 23.000 mensen hebben gisteren een kijkje genomen in een asielzoekerscentrum. Ongeveer 160 AZC'ers.

0: Zees en andere opvanglocaties openden hun deuren vanwege Burendag. Bezoekers konden meedoen aan rondleidingen, luisteren naar muziek en proeven van allerlei lekkernijen. Een van de drukste locaties was het AZC in Nuenen, waar meer dan 700 mensen kwamen kijken. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren. Met in totaal 23.000 bezoekers was de opkomst ongeveer de helft hoger dan vorig jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer een kleine 10 minuten oponthoud. En de A28 Utrecht-Zwolle. Daar wordt aan de weg gewerkt tussen Leusden en Hoevelaken. De weg is dicht. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je wel 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

hart van je radio. Stem af en zet hem klep.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk, maar een mensenrechtenorganisatie zegt dat er in ieder geval 7 zijn vrijgelaten uit 1 gevangenis bij Caracas. Een andere organisatie spreekt van zeker 12 dissidenten uit meerdere gevangenissen. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11.

0: Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer een kleine 10 minuten oponthoud. En de A28 Utrecht Zwolle, daar wordt aan de weg gewerkt tussen Leusden en Hoevelaken. De weg is dicht, verkeer kan er langs via de parallelbaan, kost je wel 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

nieuws, de muziek, het groene hart van je radio.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij. En er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Ze konden snel worden getraceerd omdat het kenteken van een van de vluchtauto's bekend was. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. Vanavond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knoop het Watergraafsmeer een kleine 10 minuten oponthoud. En de A28 Utrecht-Zwolle. Daar wordt aan de weg gewerkt tussen Leusden en Hoevelaken. De weg is dicht, verkeer kan er langs via de parallelbaan, kost je wel 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In Noord-Ierland wordt vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer, onder strikte voorwaarden. Zo moet het 's ochtends gebeuren en mogen er maar 35 mensen meedoen. Gisteren bepaalde een rechter nog dat de mars toch niet door mocht gaan, maar dat verbod werd vannacht in hoger beroep weer ongedaan gemaakt. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat tot paniek leidde. Volgens de getuige zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht daarom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Het scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog, lokaal kan mist ontstaan, minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knoop het Watergraafsmeer een kleine 10 minuten oponthoud. En de A28 Utrecht Zwolle, daar wordt aan de weg gewerkt tussen Leusden en Hoevelaken. De weg is dicht, verkeer kan er langs via de parallelbaan, kost je wel 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. In Noord-Ierland wordt vanochtend een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer onder strikte voorwaarden. Tegenstanders hebben tot op het laatst geprobeerd de mars door de rechter te laten verbieden, maar vergeefs. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer. Het is droog met hier en daar kans op mist. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer een kleine 10 minuten oponthoud. En de A28 Utrecht-Zwolle. Daar wordt aan de weg gewerkt tussen Leusden en Hoevelaken. De weg is dicht. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je wel 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook nog een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug in Gorinchem weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Dunner asfalt scheelt 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. De maximumsnelheid op de Merwedebrug is verlaagd naar 70 km per uur. En vrachtverkeer mag er voorlopig nog niet overheen. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op gesprekken tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Hartelijk welkom luisteraars bij het programma Op de Drempel van de Zondag. Fijn dat u weer afgestemd hebt op Radio Veluwe FM. Vandaag zal dominee Westland zijn meditatie houden over Psalm 84 vers 1 tot en met 9 in verband met de herdenking van de razzia die 82 jaar geleden plaatsvond op 2 oktober hier in Putten. Het thema is Kracht in God. Laten we eerst dit uur beginnen met de lofzang van Psalm 105, vers 1 en 5.

Als vergelding op een aanslag door verzetstrijders bij de Olderallebrug op een auto van de Weermacht, waar 1 Duitser werd gedood, werden vele vrouwen en kinderen opgepakt en naar de oude kerk gebracht. De mannen en jongens tussen de 18 en 15 jaar gingen naar de dorpsschool en de eierenhal. Wat een angst moet dat voor hen geweest zijn. Met Psalm 130 mogen we dan naar God gaan en onze angst bij hem brengen.

Bij pijn, moeite en verdriet mogen we naar omhoog zien, naar onze hemelse Vader. Onze hulp kunnen we alleen van de Heer verwachten, want Hij is almachtig en kan uitkomst geven. Hij staat boven alles.

De Duitsers lieten de vrouwen en kinderen weer gaan, maar de mannen bleven gevangenen. Dominee Holland probeerde nog te bemiddelen, maar kreeg alleen toestemming om met de mannen te bidden en een psalm te zingen. Dat was psalm 84, vers 3 en 4. Voor de meditatie luisteren we naar deze psalm 84 en op verzoek luisteren we na de meditatie naar Als God mijn God maar voor mij is.

Beste luisteraar, we willen samen luisteren naar het thema Kracht in God. Ik lees eerst met u een paar versen uit Psalm 84, vers 1 tot en met 9. Voor de koorleider op de Gittit, een psalm van de zonen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, heren van de legermachten. Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de Heere. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Zelfs vinden muzzen huis en de zwaluw haar nest, waarin zij haar jongen legt bij uw altaren. Heere van de legermachten, mijn koning en mijn God. Welzalig zijn zij die in uw huis wonen. Ze loven u voortdurend. Welzalig de mens van wie de kracht in u is. In hun hart zijn de gebaande wegen. Gaan ze door het dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron. Ook zal de regen hen overvloedig bedekken. Ze gaan voort van kracht tot kracht. Ze zullen verschijnen voor God in Sion. Heere God van de legermachten, luister naar mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. Op de eerste zondag van oktober herdenken we in Putten wat er gebeurd is op 2 oktober 1944. Nu alweer 82 jaar geleden. Dat gebeuren dat zoveel Puttense mannen de dood heeft ingejaagd. Zoveel gezinnen in diepe rouw heeft gedompeld. En voor de bange vraag heeft gesteld, hoe moet het nu verder met mijn gezin, met de boerderij, met ons bedrijf? Waar moet ik wonen, nu mijn huis is platgebrand? In veel families worden herinneringen doorverteld. Bij pastorale bezoeken kreeg ik er heel wat te horen. Zoals van die hoogbejaarde oorlogswees. Als peutertje op de arm van haar moeder zag ze die lange rij van mannen door de dorpsstraat trekken. Ook haar vader liep erbij. Hij keek even omhoog en zwaaide toen hij langs hun huis kwam. Maar een soldaat sloeg zijn arm naar beneden. Dat kleine beetje afscheid werd hem niet gegund. Gelukkig hoorde ik ook verhalen over Duitsers die wel een oogje dichtknepen bij het ontdekken van een vader in een schuilplaats en mannen de ruimte gaven om te vluchten. We luisteren samen naar een gedeelte uit de psalm die dominee Holland opgaf om te zingen in de nacht waarin honderden Puttense mannen bijeengedreven waren in de oude kerk. Het waren twee versen uit Psalm 84. Elk jaar worden ze nog op diezelfde plek gezongen. Vers 6 van deze psalm belijdt: Welzalig de mens van wie de kracht in u is. De psalm is een lied voor pelgrims naar Jeruzalem. Op zijn minst één keer per jaar moest zo'n pelgrimsreis worden gemaakt. Het lied zingt allereerst van verlangen. Verlangen naar de Heere God, wiens gemeenschap in de tempel van Jeruzalem bijzonder ervaren mocht worden. Maar de dichter kijkt niet alleen naar voren, hij kijkt ook om zich heen. En hij weet wat voor moeite je onderweg allemaal tegen kon komen. Bijvoorbeeld roversbenden die het op bezittingen van de pelgrims hadden voorzien, roofdieren en dan de steile paden. Het stof, de hitte van de zon. Zou je bij al die hindernissen Jeruzalem ooit wel bereiken? En toch is hij daar vast van overtuigd. Want hij vertrouwt op de Heere en zingt: Welzalig de mens van wie de kracht in u is. De mannen van Putten gingen een onbekende reis tegemoet. Wat zou er allemaal met hen gebeuren? Wat stond hen te wachten? Ons leven heeft ook wel iets van zo'n reis. Vroeger zei men, een mens is op weg en reis naar de nimmer eindigende eeuwigheid.
En wij weten ook dat er bij die reis allerlei moeite en zorgen kunnen zijn. Soms denk je, hoe kom ik erdoor? Deze dichter zingt, welzalig, ondanks de moeilijkste omstandigheden. Welzalig de mens van wie de kracht in u is, die op u vertrouwt, het van u verwacht. Die mens weet, ik red het zelf niet, maar ik hoef het zelf ook niet te redden. Ik mag het van de Heere verwachten. Mijn kracht is in hem. Niet alleen maar van hem, maar in hem. Dus niet zo dat je de kracht van de Heere ontvangt en dan zelf wel weer verder kunt. Nee, je hebt hem altijd nodig. In hem, dat is blijvend van hem en van zijn kracht afhankelijk zijn. Niet alleen als je het moeilijk hebt, ook als het goed gaat in je leven. In hem, dat is elke dag heb ik de Heere nodig en elke dag wil hij mij dragen en leiden. Maar kun en mag je daar wel zo zeker van zijn? De dichter zingt, welzalig de mens. Nou, de mens, daar is heel wat van te zeggen. Boeken zijn er over vol geschreven. Maar de mens is ook zondig en schuldig. En als je denkt aan allerlei dingen waarin je je gang maar bent gegaan en jezelf hebt gezocht, hoe kun je dan ooit nog verwachten dat je kracht in God kan zijn? Hij kan toch met jou niet meer omgaan? Daar is hij toch te heilig en te rein voor. Ja, die nederigheid past ons allemaal. Maar juist daarin gaat het wonder open van het nochtans. Van het ondanks alles wat van ons is, het toch van de Heere mogen verwachten. Dat heeft haar geheim in de Heere Jezus. Hij heeft immers al die zonden van ons gedragen op Golgotha. Wat was hij zwak toen hij hing aan het kruis. Hij vond geen kracht meer in de Heere. Volslagen aan zichzelf overgelaten zonk hij weg in de diepte van Gods toorn. Hij stilde die toorn, want hij droeg onze zonden aan het kruis. Hij droeg ze weg. Om en in hem mogen wij alles van de Heere verwachten en we komen nooit beschaamd uit. De profeet Jesaja mocht het prachtig onder woorden brengen. Die de Heere verwachten, die zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen lopen en niet moe worden, wandelen en niet mat worden. Een prachtig voorbeeld vinden we ook in wat van David verteld wordt. De stad Ziklag, waar hij van de Filistijnse koning mocht wonen, is dan verwoest. Vrouwen en kinderen en alle bezittingen zijn door de vijand meegevoerd. David is net als zijn mannen alles kwijt. Die mannen worden zo boos dat ze hem willen stenigen. Een hopeloze situatie. Wat lezen we dan? David sterkte zich in de Heere zijn God. Zo hebben ook mannen van Putten kracht gevonden in die ellendige maanden. En zijn er naar getuigenissen die ze hebben achtergelaten, uit dit leven heen gegaan in het vertrouwen dat de goede herder zelfs in de schaduw van de dood bij hen was. En luisteraar, dat is na 82 jaar nog niets veranderd. Op de Heere kun je terugvallen. Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Geen wonder toch dat de dichter hier aan het feliciteren slaat. Welzalig, echt gelukkig is de mens van wie de kracht in u is. Want als je God hebt, dan heb je alles. Alles om blijmoedig te leven en in vrede te sterven. Amen.

Laat die God ook nu in deze tijd onze schuilplaats zijn. Want we leven in roerige tijden. De mens leeft steeds meer van God los en zijn leefregels, de wet, worden losgelaten. Maar laten wij als gelovigen dagelijks dicht bij Jezus blijven, want Hij is de bron van het levende water.

Alleen Jezus is onze enige redder in deze wereld, want Hij kwam naar deze aarde om ons mensen te verlossen van de zondeval die ons de eeuwige dood bracht. Door zijn offer op het kruis mogen we straks voor eeuwig bij Hem zijn in zijn heerlijkheid.

Ja, niets is zo goed als een leven dicht bij de Heer. Laten we daarom ons leven dagelijks toewijden aan zijn eer, waardoor hij onze handen sterkt, trouw en vaardig maakt tot eer van hem.

Jezus is de rots waarop we mogen bouwen. Alleen Hij geeft zekerheid in dit leven. De wereld biedt alleen drijfzand waardoor wij verloren gaan. Heeft u die vaste rots al in uw leven gevonden?

Het volgende lied is een gebed om leiding, want wij zijn vaak zwak, maar God is machtig. Laten we ons dagelijks vullen met zijn Heilige Geest, opdat we zijn wil doen. Heer, laat ons ook een getuige zijn van uw liefde, opdat we steeds meer naar uw beeld mogen groeien.

Blijf daarom op hem vertrouwen, ook al is dat soms moeilijk. Hij wil u en mij beschermen zijn als we in gebed tot hem komen. Trek daarom elke dag de wapenuitrusting aan die God ons in Efeze 6 aanbiedt ter bescherming.

We zijn alweer toe aan het laatste lied. Nel Wallet en Evert Kuiper wensen u vanuit de studio een gezegende week toe, dragende Jezus Christus in uw hart. Ook willen we allen die ziek en eenzaam zijn niet vergeten. Zie naar hen om en bid voor hen. Tot volgende keer. Blijf elke dag de Heer verwachten, want Hij komt spoedig.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend door de asielminister. 42 gemeenten staan onder toezicht van de minister omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. Veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met wat zij doen, zoals de opvang voor Oekraïners. Die telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van de gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. In het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt door een steekvlam. Iemand zou tijdens een buurtfeest brandbare vloeistof op het vuur hebben gegooid. Het Dagblad van het Noorden meldt dat 8 mensen brandwonden hebben en 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De EU trekt ruim 700 miljoen euro extra uit voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen bekendgemaakt. Het grootste deel van het geld gaat onder meer naar de bescherming en opvang van vluchtelingen in Afrika. Maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Verder stelt de Europese Commissie 7,5 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van ebola in de Democratische Republiek Congo. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. En ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren daarna niet meer welkom in Volendam. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedendag, luisteraars. Welkom bij ons programma Cantate. De techniek is van Hans Boot. Samenstelling en presentatie Gerda Klok. Midden in honger en oorlog vieren we de belofte van overvloed en vrede. Midden in onderdrukking en tirannie vieren we de belofte van dienstbaarheid en vrijheid. Midden in twijfel en wanhoop vieren we de belofte van geloof en hoop. Midden in vrees en bedrog vieren we de belofte van vreugde en oprechtheid. Midden in haat en dood vieren we de belofte van liefde en leven. Midden in zonde en verval vieren we de belofte van verlossing en vernieuwing. Midden in de dood aan alle kanten vieren we de belofte van de levende Christus.

De wereld staat in brand. Red haar, o God, en blus het vuur met tranen van uw liefde. God, laat de muren vallen, deuren openspringen, zodat uw licht, uw warmte kunnen binnendringen. Uw gebed is geen alternatief voor uw verantwoordelijkheid. Door de hoop zien we de toekomst in het heden.

Leer mij luisteren tot mijn hart u hoort, in het fluisteren van de wind, in het vogelfluiten. Slechts wie wil luisteren, heeft recht van spreken. Sommige mensen zijn bang voor de stilte, omdat ze daarin hun hart horen spreken. Gelukkig is de mens die nog genieten kan van de stilte.

De stilte. De stilte kan zo nodig zijn voor ons onrustig hart, waarin het soms zo'n chaos is, want alles schijnt verward. De stilte kan verwarrend zijn, dan vliegt het je wel aan, want op de muur weerkaatst je stem, zij kan je niet verstaan. De stilte wordt vaak stuk gescheurd door schreeuwende muziek. Dan hoef je niet te denken, toch? Maar het maakt je wel eens ziek. De stilte kan weldadig zijn. Dan hoor je pas Gods stem. Want in de stilte die Hij schenkt, komt heel je hart tot Hem.

Vlinders van God. Mijn woorden zullen nooit op vleugels drijven, waarmee een adelaar opstijgt, hoog boven het land. Ze zullen wel veel dichter bij de aarde blijven, wat fladderen misschien, vlak bij uw hand. Als ze dan maar wat troost, wat sterkte geven, zodat u weer de kleine vreugde ziet, die God verborgen heeft in ieder leven. Al zien we dat door eigen schuld vaak niet. Al denkt u, zonder vreugde is mijn lot. Ze zijn er toch, de vlindertjes van God. Zo hoop ik dat mijn woorden zullen wezen. Met iets van blijdschap, iets van licht erin, zodat ze duidelijk voor ieder zijn te lezen. En ieder weten zal, mijn leven heeft een zin. Wat er dan in de toekomst mag gebeuren, al wordt het avond, al verdwijnt het licht. Bedenk dat in het donker bloemen sterker geuren. Gods vlinder vouwt zijn vleugels even dicht. Maar het wordt weer morgen. God heeft het beloofd. En kijk, zijn vlinders fladderen vlak om uw hoofd.

Laat mij een lied zijn dat wil zingen, op jubelende wegen gaan. Een leeuwerik in hoger kringen, als zanger aan uw hemel staan. Een vaste stem die mag bestijgen de trappen van uw gouden troon. Verlangend naar uw hoogte hijgen, bevrijd van alle aardse hoon. Totdat het allerzuiverst zingen, de hymne van uw hemelingen, frequentste trilling van de toon. Mij, vleugellamme, zal omringen bij het vergaan der laatste dingen, de lof van uw geliefde zoon.

Zeemanslied. Geef mij een schip, dan zal ik varen. Met God door storm en stilte gaan. Zo nu en dan een zeil ontwaren, de zee verzonken gadeslaan. Hij mag de havens mij besparen, het doel ligt ver van mijn bestaan. Ook als de lucht niet op zal klaren, geen sterren aan mijn hemel staan. Uit welke hoek de wind zal waaien, wat mij ter wereld ook gebeurt, een klip mijn bodem open scheurt. Ik ga niet zomaar naar de haaien, maar zie zijn verre kustlicht laaien. Hij bergt wie alles heeft verbeurd.

Een hand die mij vasthoudt. Er is een hand die mij vasthoudt. Het is de hand die mij draagt, die in moeite en zorgen mij vertroost en mij schraagt. Er is een hand die mij vasthoudt. Het is een hand die mij leidt, die uit zond en verzoeking mij verlost en bevrijdt. Er is een hand die mij vasthoudt, ook al zie ik die niet. Als ik denk weg te zinken in mijn angst en verdriet. Er is een hand die mij vasthoudt in de golven gedruis. Het is de hand van mijn heiland, hij brengt mij veilig thuis.

U bent met mij. U bent met mij alle dagen. Dat ervaar ik telkens weer. En toch zijn er zoveel uren dat ik dat vergeet, o Heer. Dan zie ik mijn toekomst donker en geen uitzicht in het verschiet. Maar dat u dicht aan mijn zij staat, Heer mijn God, dat zie ik niet. Pas na mijn vertwijfeld vragen, toon ik u om uitkomst bad. Wees u met vertrouwde woorden naar een onbegaanbaar pad. En toen ik geen stap kon lopen, al te zeer door angst verblind, zei u mij, er loopt een voetspoor waarop je je moed hervindt. Want geen pad is onbegaanbaar. Ik ga immers aan je zij. Waar mijn weg is, ligt jouw toekomst. Volg mij en vertrouw op mij. U bent met mij alle dagen. Dat ervaar ik telkens weer. Als ik u maar vast blijf houden, is er geen alleen zijn meer.

Naar Psalm 23. Waar zijn u, Heer, die stille wateren, waarheen u mij zacht leiden zal? Ik zie mijn geluk steeds meer verwateren. Waar is uw stille, groene dal? Waar is de beker die u vol zou schenken? Uw hitte heeft mijn dorst slechts opgewekt. Waar zijn de bronnen waar u mij zou drinken? Waar is de tafel die u voor mij dekt? Waar is uw stok waarmee u mij zou voorgaan? En waar uw staf waarop ik leunen kan? Als ik het dal der duisternis moet doorgaan, zonder uw hulp, mijn God, waar blijf ik dan? Hoe vind ik ooit de grazig groene weiden, waar levend water uit de bronnen welt? Wie daaruit drinkt, hoeft nooit meer dorst te lijden. Maar ik ben verdwaald en word door dorst gekweld.

Liefde is sterk. Ze kan wonderen verrichten, levens veranderen, lasten verlichten. Zelfs tot de dood kan de liefde verwarmen. Vonk van Gods vuur, van zijn eeuwig erbarmen. Gelukkig is de mens die de naaste van de ander wil zijn. Wie alleen teert op herinneren, raakt geestelijk ondervoed.

Ik ga vissen. Hem volgen is vandaag de dag. Te keren op gegane schreden. Te varen onder zijn gezag. Als een van zijn bemanningsleden. De roep, wie gaat er overstag? Weer vissen als wij vroeger deden. De netten halen met een lach. Aan bakboord naar de oude zeden. Hem volgen als de zede faalt. Vergeefs gehoopt, vergeefs gehaald. Vergeefs verzekerd van de zegen. In deze nacht is alles tegen. Geen vangst. Of moet ik overwegen dat zegen anders wordt vertaald?

Vakantieherinneringen. Een reisgids kwam op weg een Bijbel tegen. Ze zaten samen in een weekendtas. De reisgids was een tikkeltje beduimeld. De Bijbel, of hij pasgebonden was. "Zeg," sprak de reisgids aarzelend tot de Bijbel. En uit zijn stem klonk een zacht verwijt. "Jij bent zo nieuw, ondanks het vele reizen, terwijl ik bijna ziender ogen sluit. Ze moeten mij natuurlijk veel gebruiken. Op mijn gegevens kun je altijd aan. De mens zegt waar hij heen wil reizen. Ik geef vertrek en halteplaatsen aan." Toen sprak de Bijbel en hij zuchtte even. "Ik ben de mensen niet zo naar de zin. Ik wijs wel de weg, maar wat zij lastig vinden, bij mij staan er geen aankomsttijden in."

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een café in Zuid-Afrika zijn 17 mensen doodgeschoten.

0: het moet. Veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun inspanningen, zoals de opvang van Oekraïners. Dat telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement van het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Een belangrijke oliepijpleiding in Libië is weer heropend. De leiding werd eerder deze week afgesloten door gewapende beveiligers. Zij eisten hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Door de sluiting daalde de olieproductie, wat gevolgen had voor de economie. En ook werd gewaarschuwd dat het grote impact zou hebben op de elektriciteitsvoorziening in het land. Om de actie van de beveiligers te stoppen, heeft de Libische premier hun salarissen verhoogd. En daarna werd de oliepijpleiding heropend. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vielen door de werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken 3 kilometer met nog geen 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom bij Klassiek op Zondag. Samenstelling, presentatie en techniek, Pieter van Putten. Een hele goede morgen, luisteraars. Fijn dat u er weer bij bent in een nieuwe uitzending van Klassiek op Zondag. En ik ben heel blij met deze uitzending, want vandaag is een gast aanwezig in de studio. Wie het is, ga ik u zo dadelijk vertellen.

0: en gast aanwezig in de studio. Tegenover mij zit Natasja Dik. Natasja, hele goede morgen. Fijn dat je er bent. Volgens mij zie ik een gezicht met heel veel enthousiasme om aan deze uitzending te beginnen. Het is voor de luisteraars natuurlijk leuk om even te horen. Natasja Dik, wie is dat? Waar komt ze vandaan?
1: Nou, goedemorgen. Nog dankjewel voor de uitnodiging dat ik hier mag zijn. Wie ben ik? Ik ben Natasja, 52 jaar en ik woon weer 21 jaar woon ik weer in Putten. Ik ben een tijdje weg geweest. Ik heb in Barneveld gewoond. En met veel plezier woon ik in Krachtighuizen. Dat is echt een hele mooie, fijne omgeving. En ik hou heel erg van muziek. Dus heel leuk dat ik hier mag zijn.
0: Ja, nee, want ter voorbereiding van deze uitzending gaf je eigenlijk al aan dat je heel erg van muziek houdt. Maar dat is ook wel in de hele breedte van allerlei soorten muziek. Ja. En ik heb je voor vanochtend gedwongen je te beperken tot een lijstje van nummers waar je een selectie uit hebt gemaakt.
1: Zeker.
0: En het draait om de muziek deze ochtend. Dus we gaan van start. En we gaan naar een aria. Een bel canto nummer is het volgens mij officieel, van Giovanni Bononcini. En ja, dan laat ik de verdere introductie even aan jou over. Wie gaan we horen en wat is het?
1: Nou mensen, we gaan lekker luisteren naar Pavarotti. Dat is een liefdesaria en het gaat echt over liefde in de breedste zin van het woord. Wat is liefde nou? Wat neemt het mee? Maar het kan natuurlijk ook pijn doen. Maar dus ik zou zeggen, luister mee.
0: Ik ben benieuwd.

0: Ja, en van de liefde gezongen door niemand minder dan Pavarotti gaan we naar wat beschouwelijkere muziek. Muziek van Felix Mendelssohn Bartholdy uit zijn vierde symfonie, het tweede deel. Nu blijven we wel in Italië, Natasja. En er wordt gezegd door beschrijvingen van deze symfonie dat Mendelssohn dit gecomponeerd heeft nadat hij Italië bezocht had en gezien had. En daar kom ik een beetje bij een vraag voor jou. Roept bij jou muziek ook beeld op? Zie je iets als je bijvoorbeeld de muziek van Felix Mendelssohn hoort?
1: Ja, zeker. Heel vaak als ik gewoon muziekstukken hoor, dan ik zie ook heel veel beeld voor me. Dus of een galopperend paard, of de zee, of geluid van hè, als je over zand loopt of over gras. Hè, dat is gewoon heerlijk. Dus ik luister en ik zie heel veel beeld.
0: En uit een aantal nummers heb je voor dit deel uit de symfonie gekozen. Ik weet niet of je toen al wist dat het de bijnaam had, de Italiaanse. Mag ik dan de vraag stellen of Italië naar boven kwam als beeld toen je het hoorde?
1: Ik kan heel stoer zeggen ja, maar nee.
0: Dan moet ik misschien ook nog beginnen met de vraag of je wel een keer in Italië geweest bent.
1: Ja, zeker ben ik daar geweest. Ja, wie niet? Nee, Italië, fantastisch.
0: Ja,
1: Ja.
0: nou, dat vind ik altijd het mooie van dat soort beschrijvingen van muziek. En dat er dan gezegd wordt, ja, je kunt wel horen dat hij Italië beschrijft. Ja, oké, ja, dat kan.
1: Ja.
0: Laten we gaan luisteren aan dit andante uit de Italiaanse symfonie van Felix Mendelssohn Bartholdy.

0: Tot zover luisteraars muziek van Mendelssohn. En laat Mendelssohn nu de grote drijvende kracht geweest zijn achter de herintroductie en de herontdekking van Johann Sebastian Bach. En dan komen we bij het volgende nummer van Natasja. Het staat bekend onder de code BWV 1068. Het is voor veel luisteraars een bekende qua melodie en nu in een pianoversie. Wat kan je daarover vertellen, Natasja?
1: Ja, wat ik gewoon heel bijzonder vind. Oh, pardon. Ik heb er ook gewoon bij mijn lijst ook echt een rode rand omheen gezet. Want ik vind hem echt fantastisch mooi. En hij komt uit 1730, is die gecomponeerd. En dus al zo oud. En hij is nu nog steeds zo erg mooi. Dus het doet wat met je. Je krijgt er gewoon kippenvel van.
0: Ja, ja. En dat is in wezen natuurlijk, heeft dat dan te maken met dat het een hele sterke melodie is, die eigenlijk tijdloos is, zou je dat zo
1: kunnen zeggen? Ja, dat denk ik, ja. Ja, is toch bijzonder knap.
0: Ja, en is het dan ook een melodie dat als je hem bijvoorbeeld 's ochtends zou horen, dat hij gedurende de dag in je hoofd blijft hangen?
1: Nou, dat zou best kunnen, ja.
0: Ja, ja. En dat je eigenlijk een soort muziekje ook als je gaat wandelen, dat je het eigenlijk al kunt fluiten van zo'n muziek.
1: Ja, het is ook best wel herkenbaar, hè?
0: Ja. Ja. Je zei, je woont in krachtig huizen, dus je zit dicht bij de natuur.
1: Ja.
0: Hoor je in dit stuk van Bach ook een stukje vogels terug, natuur?
1: Dat vind ik wel moet ik er zeggen. Maar het is natuurlijk wel een stukje, ja, je hoort natuurlijk heel veel schoonheid en toch veel rust. En dat kun je natuurlijk inderdaad, in de natuur vind je dat ook.
0: Ja.
1: Dat je, nou ja, de rust in van die hele hectische wereld om je heen. En je gaat in de natuur lopen of wandelen. En je hebt hele rustige muziek. Of je luistert naar de vogels en de bomen. Ja, daar word je toch heel rustig van. Dus eigenlijk met dit nummer ook.
0: Ja. Nou, we gaan kijken wat deze muziek met de bijnaam de air of de lucht van Bach bij de luisteraars en bij ons teweeg gaat brengen nu.

0: En tot zover werk van de meester zelf, Johann Sebastian Bach. Een andere grootmeester is muziek van Ludwig van Beethoven. En Natasja, je hebt gekozen voor pianosonate nummer 14. Die heeft ook een bijnaam gekregen. Wat kan je zelf vertellen over de klanken en wellicht het beeld van deze sonate?
1: Ja, dit is een nummer wat een beetje een bepaalde donkertje, heel laag in zijn tonen zit hij. En je hoort echt wel melancholie. Dus ik hoop dat jullie dat ook herkennen.
0: Ja, ja. Ik vond het zelf wel mooi om te zien dat daar waar we zijn begonnen met de liefde, gezongen door Pavarotti, die het zo'n beetje in zijn badkamer voor de spiegel staat te zingen, als het ware. En dit gaat misschien ook wel over die liefde, maar dan gaat het helemaal naar binnen. Mm-hmm. En wat je inderdaad zegt, wordt het inderdaad een heel compact nummer met een heel ander beeld.
1: Ja, zeker.
0: Maar
1: ja.
0: Ook dit gaat weer over, inderdaad, dat beeld van de liefde. Nummer 14. Hij kreeg als bijnaam de Moonshine Sonate. Heeft Beethoven er zelf niet aangegeven, maar iemand anders. Mm-hmm. Okay. De maan gaat even schijnen nu in het programma.
1: Mooi.
0: Komt-ie.

Dan nu, luisteraars, in deze uitzending werd als gast aanwezig Natasja Dik. Na de namen die we gehoord hebben van Bach, Beethoven, Mendelssohn, een componist die wat minder bekend is, uit dezelfde tijd van Beethoven en ook uit Wenen, muziek van Paul Wanitzki.

0: En tot zover de muziek van Paul Wanitski uit Die Rache. Natasja, vertel waarom deze keuze?
1: Ja, deze keus. Ja, het is gewoon een heel, heel mooi, bijzonder gecomponeerd ook. Want wat ik heel mooi vind is dat hij dan heel zacht en klein begint aan het begin. En dan halverwege dan gaat op een gegeven moment gaat het geluid hard. En er komt een spanning bij en veel muziek, drama. En je ziet eigenlijk al en je voelt bijna dat er gewoon iemand heel keihard rent door het bos. En dan in een heel donker gedeelte komt en dan opeens dan is het weer. Komt er veel meer licht, dus beweging. Dus het is een heel druk stuk. Maar je kan er echt heel veel verhaal bij bedenken. Dat vind ik heel mooi.
0: Ja, dus als ik jou goed begrijp dan... Is dit eigenlijk muziek waarbij je, het was in zijn tijd niet aan de orde. Je ziet eigenlijk al een soort film. Het kan een begeleiding zijn van een film.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, zeker.
0: En dan plak je eigenlijk inderdaad het beeld geroept. Zeker als je het praat over rennen door het bos.
1: Ja.
0: Het is een overture bij een opera. Ik heb zelf, dat is weer een andere associatie, bij overtures van de opera, denk ik vaak van, oh, de muzici moeten zich even warm spelen.
1: Oh ja?
0: Dus, zo zie je maar.
1: Oké, kijk hè.
0: En dat brengt ons gelijk bij het volgende. Een waanzinnig populaire opera van Von Gluck. En waar zou dat nou over gaan in deze uitzending van Natasja? Dat moet wel haast over gaan, de...
1: Uiteraard de liefde, hè?
0: Ja.
1: Zeker.
0: Ja, wat is dit voor liefde dan?
1: Wat is dit voor liefde? Het gaat natuurlijk om Orfeo, hè? Die verliest zijn geliefde, Eurydice, en probeert haar uit de onderwereld weer eruit te trekken. Dus het gaat om uiteraard weer liefde, maar ook het verlies. Het verdriet wat daarbij hoort. Maar ook weer hoop dat het wel weer goed komt. Dus het is ook weer dit. Het komt uit 1762. En dat het ook nu weer in deze tijd ook weer heel erg toch spreekt. Dus en dat onderwerp liefde blijft, is toch eeuwig.
0: Ja,
1: het gaat nooit weg. Het is ooit een keertje begonnen, maar het gaat ook nooit weg.
0: Nu wordt het ook gezongen door een op dit moment behoorlijk populaire countertenor. Die helemaal hedendaags is. En dat maakt het misschien extra onderstreept het wat jij zegt. Want onze eigen Jakub Orlinski gaan we zo laten horen in Orfeo en Eurydice van Gluck.

0: Natasja, erg goed dat je aan het begin van dit stuk even voor mij en de luisteraars aangaf waar dit een stuk over gaat. Is dat iets als er gezongen wordt voor jou ook bepalend dat je het liefst wil kunnen volgen waarover gezongen wordt? Dit is dan het Italiaans. Voegt dat wat toe dat je kan horen van hey, waar zingt deze persoon nu over?
1: Nou ja, dat is best wel belangrijk, ja. Tenminste, voor mij. Ik vind het weer heel fijn dat ik nu wel weet waar het verhaal, waar het over gaat.
0: Ja.
1: Dan voel je het gewoon nog intenser.
0: Ja.
1: Ja, ja. Zeker.
0: Ja. En dan komt het, pakt het je eigenlijk nog meer.
1: Ja, zeker. Bij elkaar. Ja, ja. Absoluut.
0: De uitzending en de nummers die de lijst compleet dadelijk gaan maken, die overspannen ongeveer 300 jaar in tijd. En we maken nu een enorme sprong van Gluck naar Philip Glass. Uh-huh. Dat is echt behoorlijk. En Philip Glass is minimalistisch. En minimalistisch kan bij sommige luisteraars ook oproepen van dit is continu hetzelfde. Het repeteert. Het is saai. En de muziek van Philip Glass wordt ook wel omschreven als hypnose muziek. Nu stop ik met praten, want je bent ook laatst bij Einaudi geweest.
1: Ja.
0: Philip Glass.
1: Ja.
0: Hoe zit dat bij jou?
1: Oh ja, over Einaudi, ja. Dat is me toch even een mooi concert geweest. Het echt, dat is magie. Gewoon magisch als je daarbij zit. Gewoon mooi vanuit de stilte, vanuit de klanken. Vanuit heel, heel klein tot heel groot en heftig en zwaar. Ja. Het is gewoon niet te beschrijven. Het is gewoon echt zo'n fantastisch gevoel in je lijf.
0: En Philip Glass, zie je daar een verbinding tussen?
1: Ja, best wel een beetje, ja. Ja, ja, ja.
0: En die houdt het dan wel kleiner. Want het wordt inderdaad wel gezien als de minimalistische. Met heel weinig verschil in toon.
1: Ja.
0: Heel veel proberen te bereiken.
1: Ja, kijk, dat moet je ook niet uren luisteren natuurlijk. Tenminste, vind ik zelf niet fijn. Maar gewoon een nummer ertussendoor. Dat vind ik echt wel ook heel mooi voor de afwisseling.
0: Ja. Ja, we gaan beginnen met de opening van zijn Glassworks. Dat is een hele serie van muziekstukken achter elkaar. Dus genieten van Philip Glass met zijn nummer Opening.

0: Natasja, speel je zelf ook een instrument?
1: Nee, helaas niet. Ja, vroeger
0: Nee.
1: blokfluit.
0: Ja,
1: Ja.
0: blokfluit. Ja. Nou, zit er flink wat pianomuziek in de lijst. Zou piano wel een instrument zijn wat je dan ook zou kiezen?
1: Nee, ik zou zelf persoonlijk kiezen voor gitaar.
0: Ah, oké. Okay. En de reden makkelijker mee te nemen?
1: Oh ja, lekker naar het strand op je rug. Ja,
0: Ja,
1: dat in bijvoorbeeld.
0: dat is met de piano altijd toch een
1: Nee,
0: van de. Ja.
1: ja, ik gewoon akoestisch, maar ook elektrisch gitaar vind ik ook echt fantastisch mooi goed klinken.
0: Ja, ja, ja.
1: Juist door ook, ja, je kan er zoveel mee met één muziekinstrument. Zoveel klanken uithalen, van heel fijn tot heel hard en grof. Heerlijk.
0: En misschien ook wel een beetje omdat je er toch ook altijd wel een melodie vooral uit kunt halen. Je kunt met een gitaar kun je je eigen lied maken.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Meer heb je eigenlijk niet nodig.
0: Nee,
1: Nee.
0: kijk, behalve
1: Ja.
0: de blokfluit, ik zou dan toch de gitaar het kunnen
1: Doe maar, daar
0: zijn.
1: kun je nog bij zingen,
0: Ja,
1: hè?
0: ja. We gaan van Philip Glass, en ik heb net even zitten spieken. Hij heeft dit gecomponeerd in 1981. Gaan we weer enorm terug in de tijd naar muziek van Domenico Scarlatti, een sonate. Vertel, het is opnieuw pianomuziek. Wat roept dit aan beeld op?
1: Het wordt nu in de klavier wordt er nu gebruikt natuurlijk, hè? En ja, het is die ook gewoon voor één nummer. Even voor die hele lijst. Ik vind die hele afwisseling, dat maakt het mooi. En de diversiteit, dat vind ik gewoon heel mooi. Het is nu een keer zo'n instrument erbij met een klavier. Ja, dat geeft weer hele andere klanken. En het is een soort speelsheid wat je hoort. Ze zijn lekker aan het spelen.
0: Ja, dat roept het wel op, denk ik. Spelende kinderen. Er komt misschien nog wel bij dat Scarlatti heeft ongelooflijk veel sonates gecomponeerd. Omdat, en dat vergeten we wel eens, in die tijd werd er ook nog gecomponeerd door mensen die hun geld moesten verdienen met componeren. En zeker Scarlatti geldt wel als, dat wordt dan oneerbiedig gezegd, een broodschrijver. Hij moest ook gewoon heel veel componeren, anders verdiende hij gewoon zijn
1: Ja.
0: geld niet om van te leven.
1: Oké.
0: Dus met dat in de achtergrond gaan wij luisteren naar een sonate uit zijn hele grote werk, het voorbeeldboek om goed piano te kunnen leren spelen. Een keyboardsonate van Scarlatti.

0: Luisteraars, het valt mij eigenlijk altijd op. Met een gast gaat het maken van een uitzending nog veel en veel sneller dan zonder gast. Natasja, hier aanwezig. Voor ik het vergeet, uiteraard, ik wil jou enorm bedanken voor de tijd die je gestoken hebt in het samenstellen van de lijst. Je aanwezigheid hier en je persoonlijke verhaal daarover. Ik waag het er even op om je ook een persoonlijke vraag te stellen. We zien natuurlijk tegenwoordig steeds meer mensen in het openbaar vervoer of al onderweg als aan het wandelen zijn, luisterend naar muziek met een koptelefoon op. Mm-hmm. Wat vind jij van het fenomeen, ik ga lekker klassieke muziek luisteren met een koptelefoon op terwijl ik in het bos loop?
1: Nou, dat is een hele mooie vraag. Ik zou zeggen, parkeer eventjes je oordopjes en je koptelefoon. Doe het gewoon even niet. En juist ga het bos in, ga lekker wandelen, fietsen. En luister gewoon eens even naar je omgeving. Dus wat hoor je? Wat voor vogels? Wat voor de wind door de bomen?
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. OpenAI heeft de training van zijn AI-modellen tijdelijk stilgelegd. Dat gebeurt na incidenten waarbij de systemen onbedoeld informatie verzamelden van overheidswebsites. Zo zouden de systemen zijn binnengedrongen bij het Amerikaanse ministerie van Handel en een site van het Australische zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt extra beveiligingsmaatregelen te nemen. Daarna worden de trainingen van de modellen pas hervat. Bij twee verschillende schietpartijen in Zuid-Afrika zijn in totaal 27 mensen doodgeschoten. Tientallen anderen raakten gewond. Een van de schietpartijen was in een café ten westen van Johannesburg. Een groep gewaarschuwd.

0: Waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement vanaf het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Het weer geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle vielen bij Hoevelaken 3 kilometer, kleine 10 minuten oponthoud daar. En een kleine 10 minuten vertraging op de N306 vanuit Harderwijk naar Kampen. 3 kilometer vielen bij Walibi Holland. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemorgen luisteraars, uiteraard weer een hartelijk welkom bij Pastorale op Veluwe FM. Ook vandaag luisteren we naar Engelse college choirs en dan vooral met muziek uit vroege tijden, 16e, 17e en 18e eeuw. En met name in die eeuwen stond de Engelse muziek op hoog niveau. Hoewel het in het begin van de 16e eeuw roerige tijden waren, met Henry VIII die het nodig vond de Engelse kerk van de Rooms-Katholieke kerk af te scheuren. We beginnen met een tamelijk onbekend componist uit die tijd, Christopher Tye. Hij werd geboren in Cambridgeshire en was lid van het King's College Choir al daar. Later werd hij kapelmeester in de Ely Cathedral. Hij behoorde een beetje tot de protestantse, de Anglicaanse religie en componeerde daar ook voor. I Will Exalt Thee, Psalm 30, wordt gezongen door het Malton College Choir onder leiding van John Harper.

Christopher Tye, I Will Exalt Thee. Veel bekender is William Byrd. Hij leefde iets later dan Tye, vooral in de tijd van Queen Elizabeth I. Hij bleef katholiek, maar stond ook in de gunst van de koningin. Hij was een tijdje organist van de kathedraal in Lincoln en werd later organist van de Chapel Royal samen met zijn leermeester Thomas Tallis. Hij schreef veel klaviermuziek, maar nog meer vocale muziek. 3 missen, meer dan 150 Latijnse motetten, beurtzangen, psalmen, sonetten, liederen enzovoort. Laudibus in Sanctus, psalm 150 uit zijn Liber Secundus Sacrarum Cancionum uit 1591. U hoort het St. John's College Choir, Cambridge, onder leiding van Christopher Robinson.

Laudibus in Sanctis, Psalm 150 van William Byrd. Een andere componist uit die tijd was Thomas Wilkes. Enkele decennia na Byrd geboren en in hetzelfde jaar 1623 overleden. Een paar jaar was hij organist van Winchester College, maar na enkele jaren vertrok hij een aantal kilometer oostwaarts naar de kathedraal van Chichester. Vanwege problemen met het kerkbestuur was hij enkele keren geschorst. En daarnaast was hij ook veel in Londen, waar hij werkte aan de Chapel Royal. Zijn composities zijn vooral veel madrigalen en kerkmuziek. Hij schreef meer werken voor de Anglicaanse diensten, Iversongs vooral, dan welke andere componist in zijn tijd. Zijn coronation anthem, O Lord, Grant the King a Long Life, werd uitgevoerd bij de kroning in 2023 van de huidige koning Charles. Wij gaan nu luisteren naar een kort werk, Hosanna. Het Magdalen College Choir staat wederom onder leiding van John Harper.

Hosanna, een kort stuk van Thomas Wilkes. Een andere Thomas, Tompkins, werd een jaar eerder geboren dan Wilkes. Hij werd geboren in St. Davis, en dat is Zuidwest Wales, waar zijn vader koormeester in de plaatselijke kathedraal was. Na een leerperiode bij William Byrd werd hij organist van de kathedraal in Worcester, een functie die hij 50 jaar bekleden. Als laatste van de zogenaamde virginalisten, componisten die veel schreven voor virginaal en andere toetsinstrumenten, schreef hij dus veel klaviermuziek, maar zijn koorwerken zijn het vooral die hem blijvende roem gaven. Aan het einde van zijn leven kwam Oliver Cromwell aan de regering en die had het helemaal niet op muziek in de diensten. En dat had zijn weerslag op het componeren, ook van Tompkins. Als oudere man, hij werd 84 jaar, bracht hij zijn tijd door op het landgoed van zijn zoon, waar hij al zijn anthems rubriceerde. En na zijn dood gaf zijn zoon die uit onder de titel Musica Deo Sacra. We gaan luisteren naar Almighty God, the Fountain of All Wisdom. Die tekst komt uit het Book of Common Prayer en dat is door Tompkins op muziek gezet. En het wordt gezongen door het St. John's College Choir, Cambridge, onder leiding van Andrew Netzinger.

Almighty God, the Fountain of All Wisdom van Thomas Tomkins. En met Henry Purcell zijn we bij het hoogtepunt van de Engelse barok aangekomen. Hij leefde helaas vrij kort in de tweede helft van de 17e eeuw. Hij werd als koorknaap getraind bij de Chapel Royal en kreeg verdere lessen door leermeesters als Cook, Pelham Humphrey en vooral John Blow, met wie hij een levenslange vriendschap onderhield. Vooral in zijn jongere jaren schreef hij veel anthems. Naarmate hij meer toneelmuziek ging schrijven, werd de kerkmuziek wat minder. In 1689 was hij wel de organist bij de troonsbestijging van William III, onze Willem III, en zijn vrouw Queen Anne. En daarvoor schreef hij ook een anthem, I Was Glad. My Beloved Spake komt uit hoofdstuk 2 van het Bijbelboek Hooglied. U hoort weer het St. John's College Choir, Cambridge, maar nu onder leiding van George Guest met My Beloved Spake van Henry Purcell.

Dat was wel mij beloved speak van Henry Purcell. William Croft was evenals Purcell een leerling van John Blow en was later verbonden aan de Chapel Royal, onder andere in de tijd van onze Willem III en zijn vrouw Queen Anne. Hij was daar ook verantwoordelijk voor de algemene en muzikale opleiding van de koorknapen. Later werd hij nog opvolger van John Blow als organist van de Westminster Abbey en als hofcomponist. Hoewel Croft wel nieuwe stijlelementen in zijn composities inbouwde, was hij vooral een pleitbezorger van de authentieke Engelse muziek van componisten als Tallis, Byrd, Tompkins en ook Purcell. Hij componeerde meerdere theaterstukken, maar is vooral nog bekend vanwege zijn anthems. God Is Gone Up wordt uitgevoerd door het Magdalen College onder leiding van John Harper.

Dat is Come Up van William Croft. En met Croft en onze volgende componist William Boyce zijn we in de 18e eeuw aangeland. Een tijd waarin het muziekleven van Londen beheerst werd door één persoon, Georg Friedrich Händel. En daardoor zijn andere componisten misschien wel een beetje ondergesneeuwd. Boyce begon als koorzanger in de St. Paul en werd later Master of King's Music en componist en organist van de Royal Chapel. Hij schreef meer dan 20 symfonieën, overtures en een groot aantal odes en toneelmuziek voor stukken van Shakespeare. Voor de kerk schreef hij services en heel veel anthems. I have surely built thee an house uit 1 Koningen 8 vers 13. The choir of New College Oxford staat onder leiding van Edward Higginbotham.

William Boyce, I have truly built thee in house. Salomo in het boek 1 Koningen van uit de Bijbel. Boyce is ook degene met wie wij deze uitzending gaan eindigen, namelijk met een voluntary nummer 4. En een voluntary is een Engelse fantasie voor orgel. Vaak uit meerdere delen bestaande, gebruikmaking van solostemmen of een korte fuga. Deze uitzending werd gemaakt door Bert Langeman en Henk IJsenga. En we hebben dat met plezier gedaan en hopen dat u met heel veel plezier ook hebt geluisterd. En u kunt natuurlijk altijd nog een keer luisteren de komende week via internet, via uitzending gemist. Wij sluiten af. We wensen u een hele goede zondag. En we gaan luisteren naar Gary Cooper op het orgel van de chapel van het New College Oxford met een voluntary van William Boyce.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar naast Brits ook Amerikaans luchtmachtpersoneel gelegerd is. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er is nog veel onduidelijk. Volgens de Britse politie zijn meerdere mensen opgepakt. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden oranjemas in Portadown geblokkeerd. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeren de route. In de jaren 80 liep de oranjemars vaak uit op gewelddadigheden en daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor ongewelddadigheden en ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. Veel gemeenten die onder toezicht staan omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, vinden dat er te weinig

0: Hens in het boek de lezers te ontroeren. Ze wint onder meer een geldprijs van 5000 euro. Het weer geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolken. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom, luisteraars, bij het programma Putten uit de Bron, uitgezonden door Veluwe FM, de regionale omroep. Samenstelling en presentatie Willemijn Schijf en de man aan de knoppen Alexander van Blokland. U kunt een verzoekje indienen tot dinsdagmiddag aanstaande naar de mail verzoeken@puttenuitdebron.nl of via internet www.puttenuitdebron.nl. Wij wensen u nog veel luistergenoegen.

Het eerste lied is een gebed. Hoor mijn beden, Heer Jezus. Zie mijn moeite en verdriet. Neem de zonden die u wonden van mij weg. Gedenkt die niet. Hoor mijn beden nu. Als ik u roep, tot u hoor mijn beden nu. Het wordt gezongen, dit mooie gebed, door het christelijke jongerenkoor Con Amore, met medewerking van het Internationaal Orchestra.

We gaan nu naar een koor zonder naam. Dat kon ik niet vinden op de cd. Maar met een prachtig lied, Ontwaakt. En dat waarschijnlijk geschreven door Wolfgang Amadeus Mozart. En ik heb het naderhand toch weer opgezocht. En meneer Dick Sanderman, dat bleek dus de organist te zijn. Dus toch nog één bekende naam met het mooie lied Ontwaakt.

Oh, genieten. Zo mooi. Maar we gaan verder en nu een hele andere stijl. Een lied van Sela. Ook altijd heel mooi. Met zang van King Gaban en Frans Korpershoek. Met het lied God zal voor ons zorgen. Voor de wezen is hij een vader. En voor de weduwe een hoofd van het gezin.

Dit is zo fijn dat je zoveel stijlen van muziek hebt, hè? Want nu gaan we gewoon weer naar de psalmen. Want dat is psalm 25. En dat wordt gezongen door het christelijk gemengde koor De Zeeklank uit Vollenhoven. Met begeleiding van orkest en onder leiding van Johan Bredewoud.

Het volgende lied is een lied van de CD van Lucas Kramer. Altijd mooi. Ik weet dat we daar veel luisteraars blij mee maken, want sommigen zijn zelfs fan van Lucas Kramer. Het lied is Houd me dicht bij u. Laat me nooit meer gaan. Voor u leg ik mijn leven neer, verlangend naar uw vriendschap, Heer.

Houd mij heel dicht bij u. Ja, en dan gaan we naar de jarige. 24 september was uw geboortedag, meneer Henk de Krijger. Namens uw gemeente, de Christelijk Gereformeerde Kerk Ermelo, hartelijk gefeliciteerd en God zegen toegewenst voor u, meneer de Krijger. Het Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor Fontanus uit Putten zingt voor u: O liefde Gods, oneindig groot.

Mevrouw Henny Sloof van Asselt, u was tevens 24 september uw geboortedag. Namens uw gemeente, de Christelijk Gereformeerde Kerk te Ermelo, hartelijk gefeliciteerd en God zegen toegewenst. Voor u, mevrouw Henny Sloof van Asselt, het Christelijke Zangvereniging Con Amoren uit Opheusden, die zingt Blijf bij mij, Heer.

Meneer H. Prins, uw geboortedag was 23 september. Namens uw gemeente, de Christelijk Gereformeerde Kerk te Putten, hartelijk gefeliciteerd en God zegen toegewenst. Voor uw gezang 96, meneer Prins, een vaste burcht is ons

Het volgende koor is het christelijk gemengd Drechtstedenkoor Presem in concert met het lied O God, almachtige koning der wereld. Groot is uw naam, o Heer, in eeuwigheid. Laat alle volkeren uw werk en almacht loven, juichen voor uw heerlijkheid. Een prachtig lied.

wat mooi en levend is. We hebben dit uur allemaal al blijde, opbouwende liederen gehoord. Maar dit is een loflied. Al wat mooi en levend is. Elk schepsel van de Heer. Alles wat hoopgevend is. Zing de Schepper, God ter eer. Het wordt gezongen door het gemengde zangvereniging Emmanuel uit Rhenen.

We gaan nu luisteren naar al een heel oud lied. Gezongen door Rose Glisten. Door Rose Glisten. Ja, is ook al een hele oude gospelzangeres van long time ago. Heb de Heer lief bovenal. Met heel je hart. Met heel je ziel. Met heel je verstand. En met al je kracht. En je naasten als jezelf. Nou, dat is toch een hele mooie opdracht om aan te werken. Elkaar lief te hebben.

gaan we weer even verder met een mannenkoor. Het Hogeveense Christelijke Mannenkoor zingt het lied Ik heb een heiland. En dat doen ze niet alleen, maar samen met Marijke Elieveld, een sopraan, en Nico, hele moeilijke achternaam, Rousseau.

het laatste lied alweer. En dat is Klem vast aan de rots. Het christelijke zangvereniging Cantate Deo uit Amersfoort zingt het met begeleiding van de gebroeders Brouwer, trompet, Herman Riphagen, vleugel en Herman van Vliet, het orgel.

Nou, dat was toch een prachtig laatste lied, hè? Klem je vast aan de rots, de Heer Jezus. Luisteraars, wij hopen dat u de lieder als bemoediging kon ervaren. Als troost en houvast in deze tijd van onzekerheid. God zij met u. Vraag gerust een lied aan, dat kan tot dinsdagmiddag aanstaande. En wij wensen u nog een gezegende zondag toe namens Alexander en Willemijn.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgevoerd. De politie in Noord-Holland heeft vannacht een illegaal housefeest beëindigd. Er waren ongeveer 500 tot 600 feestgangers aanwezig op het feest in de duinen bij Hargen aan Zee, in de Schorrelse duinen. 60 agenten kwamen om de mensen weg te sturen. Ook werden er drones ingezet. Er is nog niemand opgepakt, maar wel zijn gegevens van kentekens opgeschreven. Daarmee wordt onderzocht wie het illegale feest bij Hargen aan Zee had georganiseerd. In de buurt van Leuven in België is een meisje van anderhalf omgekomen nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders was vrijdag vergeten haar naar de opvang te brengen, meldt justitie. De ouders ontdekten het meisje pas 's avonds. Ze is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemars in Portadown geblokkeerd. Die protestantse tocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 90 liepen de Oranjemarsen vaak uit op gewelddadigheden en daarom waren ze sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het onder strikte voorwaarden

Hallo allemaal, we zijn er weer voor een uurtje. Kinderkerkplein, een heel fijn uurtje hoop ik. En elke week beginnen we met een ander lied over de Heere God. En weet je waarom? Nou, we lezen in de Bijbel, het woord van God, dat alles bij God begint. En dat het bij hem eindigt. Hij is erbij, van het begin tot het eind. In dit programma, maar ook op school bij jou, of thuis, of buiten. Eigenlijk in heel je leven. Alles, ja, alles begint bij God.

Vroeger kon je de Bijbel niet lezen. Het was in een vreemde taal geschreven. Maar Maarten Luther heeft de Bijbel geschreven in onze taal, zodat ook wij de Bijbel kunnen lezen. Nou, dat was een hele klus. Maar hij vertrouwde op God.

Vorige week konden jullie horen hoe de Israëlieten in het nieuwe land aankwamen. In die Bijbel staan heel veel mooie verhalen die ons leren hoe de Heere God ons, maar ook Israël wil leiden. En vandaag gaat het verhaal over Jericho. Maar eerst een liedje, Jericho.

heb ik lekker geslapen. Voor het eerst in ons eigen land. Zo worden de Israëlieten wakker. Maar ja, het land Kanaan is natuurlijk veel groter dan dat kleine plekje waar nu hun tenten staan. Het is een prachtig groot land met heuvels, rivieren en steden. En dat hele land is nu voor hen. Alleen, er wonen nog andere mensen. Die mensen houden niet van de Heere God. Ze kennen God niet en doen heel veel slechte dingen. Ze knielen ook voor beelden. En daarom moeten die mensen maar niet meer in Kanaan wonen. Ze moeten weg. En de Heere God zal ze helpen, die Israëlieten, als er gevochten moet worden met die mensen die er nu wonen. Vlakbij staan ze. Een hele grote, mooie stad. Er waren al eens twee mannen wezen kijken. Ik bedoel de stad Jericho. Met die hele hoge, dikke muren. Zo hoog en zo dik, dat er zelfs huizen bovenop staan. En in één van die huizen, ja, daar woont Rachab. Die ken je al, hè? Maar ja, hoe moet het volk van Israël nu in die stad komen? Die muren zijn natuurlijk veel te hoog om overheen te klimmen. En de soldaten van Jericho, nou, die hebben al snel de poort dicht gedaan. Niemand kan daar meer naar binnen. En toch, de Heere God gaat ervoor zorgen dat de Israëlieten in die stad komen. Luister maar eens hoe dat gaat. Op een morgen komt er een hele lange optocht van Israëlieten naar Jericho. Voorop lopen een paar mannen die goed kunnen vechten. Daarachter lopen 7 priesters. Ze hebben allemaal zo'n grote hoorn bij zich. En ze blazen hard op de hoorn. En daarachter, daar lopen weer priesters. En die dragen iets. Ze dragen de ark. En dan komen de andere Israëlieten. Maar wat raar. Het is zo stil. Niemand hoor je iets zeggen of roepen. Je hoort alleen maar het geluid van die 7 hoorns. Die hele lange optocht van al die mensen van Israël gaat met een grote boog om de stad Jericho heen. Heel stil, heel rustig. En als ze 1 keer om de stad heen zijn gelopen, oh kijk eens, ze gaan gewoon weer terug naar hun tenten. Bovenop de muren van Jericho staan de soldaten. Ze hebben de Israëlieten zien aankomen. Maar als ze zien dat ze nu weer gaan, zijn ze wel verbaasd. Hè? Dat is een rare manier van vechten. Misschien morgen. Oh, kijk, daar komen ze weer. Daar zijn de Israëlieten alweer de volgende dag. En ze lopen net als gisteren in een lange optocht. Gewoon om de stad heen. En het is zo stil. Nog steeds zegt niemand iets. Alleen die priesters die op de hoorn blazen. En de derde dag gebeurt het weer. En de vierde dag ook. De soldaten van Jericho snappen er helemaal niks van. En ze lachen een beetje. Oh, kijk, daar heb je ze weer. 6 dagen lang lopen de Israëlieten 1 keer om de stad heen. En dan gaan ze gewoon weer naar hun tenten. Nou, zoiets raars hebben we nog nooit gezien, zeggen de soldaten van Jericho tegen elkaar. Die domme Israëlieten, denken ze nu echt dat ze zo de stad in kunnen nemen? Haha, lachen ze tegen elkaar. Ja, en toch denken de Israëlieten dat. Die zijn heus zo dom niet. Ze luisteren gewoon heel goed naar wat de Heere God gezegd heeft. En die zei dat het zo moet. En daarom doen ze het. Ze willen heel graag naar de Heere God luisteren. Maar de 7e dag zien de soldaten al veel eerder dan anders de Israëlieten aankomen. Die zijn heel vroeg opgestaan. En ze komen weer in een lange optocht naar de stad. Maar na 1 keer gaan ze niet terug naar hun tenten. Hé, kijk eens, zeggen de soldaten. Ze gaan niet terug. Ze gaan nog een keer om de stad. En nog gaan ze niet terug. Nog een keer om de stad. En nog een keer. En nog een keer. Nu worden de soldaten toch een beetje bang. En ze tellen mee. 1 keer, 2 keer, 5 keer, 6 keer, 7 keer
En al die tijd is het heel stil. Niemand heeft iets gezegd. Alleen die priesters die blazen op die horens. En als ze 7 keer om de stad gelopen hebben, dan blazen de priesters zo hard op de hoorn en dan gaan al die Israëlieten roepen. Het lijkt wel of ze heel hard hoera, hoera roepen. En dan gebeurt er iets raars. Oh, die soldaten bovenop die muur, die beginnen te trillen, want de muren beginnen ook te trillen. Oh, kijk eens, scheuren, dikke scheuren. En die worden groter en groter. En dan, oh, wat een lawaai. Die dikke muren vallen om. Die stenen van die muren vallen alle kanten op. En de Israëlieten, ze blijven maar roepen, steeds harder. Hoera, hoera. En ze lopen over die kapotte muren zomaar de stad binnen. Hé, kijk daar eens. 1 stuk muur is niet omgevallen. Kijk, dat blijft nog staan. Oh, kijk daar eens. Daar wappert een rood touw uit het raam. Dat is het stuk muur. Oh ja, dat is het huis van Rahab. Die 2 mannen die bij haar geslapen hadden. Ze gaan naar binnen. En ze zeggen, Rahab, kom maar met je familie. Jullie mogen bij ons komen wonen. Want de stad Jericho, die is er niet meer. De Israëlieten hebben zo in de naam van de Heere God die hele stad stuk gemaakt. Door heel, heel goed te luisteren naar wat God tegen hun zei. En zo was de eerste stad van de Israëlieten in het nieuwe land. Nou, over die stad Jericho, waar ik jullie over vertelde, zijn heel veel mooie liedjes gemaakt. En hier komt nog een liedje. Dat gaat speciaal over de muren van de stad Jericho, die zomaar omvielen, omdat Israël deed wat God van hen vroeg.

We hebben straks een gedicht dat over Jericho gaat. Maar daarvoor willen we graag nog een liedje laten horen wat ook over Jericho gaat. Luister maar.

Nou, en dan komt nu het gedicht over Jericho. God die Israël bevrijdde uit de macht van Farao, veilig door de wateren leidde, door woestijnen evenzo. Hij gaat zijn volk opnieuw verblijden voor de poort van Jericho. Mensen, sta toch niet te kijken naar die stad zo sterk en groot. Wees niet bang, mijn macht zal blijken. Heus, uw weg loopt hier niet dood. Hoe hoog ook de muur mag lijken, hij valt, zonder slag of stoot. Zwijgend trekt men om de wallen, gaat 6 dagen 1 keer rond. Mannen, vrouwen, kinderen, alle volgen de ark van Gods verbond. Slechts de priesterhorens schallen in de vroege morgenstond. 7 rondjes doen ze alle, als opnieuw de zon opgaat. En dan, als de bazuinen schallen, heel het volk te juichen staat. Zie hoe de muren vallen, hoe God Jericho verslaat.

In het verhaal hoorden we dat Israël echt op de Heere God moest vertrouwen. En dat deden ze gelukkig ook. Zo mag jij dat ook doen. Vertrouw maar op God.

Nu even een heel ander verhaal over Joep en Ella uit het boek Kikkervisjes in de soep. Het gaat over een tandarts. Zullen we spelen dat we tandarts zijn? Vraagt Joep. Hij laat twee wegwerphandschoenen zien. Kijk, die heb ik van de tandarts gekregen. Daar ben ik vanmorgen geweest. Ella vindt het prima. Ik wil als eerste tandarts zijn, zegt ze. Ze pakt twee theelepels uit de la. Gaat u maar liggen, zegt ze tegen Joep. En Joep kijkt rond. De tandarts heeft een stoel die naar achteren kan. Hij wijst naar een tuinstoel buiten. Zullen we die gebruiken, zegt hij. Met de tandarts werkt nooit buiten, zegt Ella. Ja, dat is waar. Joep tilt de tuinstoel naar binnen en gaat erin liggen. Eindelijk kunnen ze beginnen. Ik heb drinken met een ontbijtkoek voor jullie in de keuken staan, hoor, zegt mama. En daar hebben Joep en Ella echt geen tijd voor. Straks, zegt Ella, en ze kijkt in Joeps mond. Met een lepel controleert ze zijn tanden. En mama, die loopt met de wasmand naar boven. Jullie mogen ook nog een snoepje uit de trommel pakken, zegt ze. Ook daar heeft Ella geen tijd voor. Ze heeft iets ergs ontdekt. U heeft een gaatje, vertelt ze aan Joep. En dat moet ik gaan boren. Joep gaat rechtop zitten. Ik heb helemaal geen gaatje, zegt hij. De echte tandarts heeft dat gezegd. Ook goed, zegt Ella. U heeft geen gaatje. U mag daarom een snoepje. Ze haalt de snoeptrommel uit de keuken en houdt hem voor Joeps neus. Joep kijkt verbaasd. Een tandarts geeft geen snoep, zegt hij. Maar als je gezonde dingen eet, kan ik nooit boren, zegt Ella teleurgesteld. Joep stapt uit de tandartsstoel. Daar moet de tandarts blij om zijn, zegt hij. Een tandarts wil dat je goed voor je tanden zorgt. Goed, zegt Ella, dan pak ik iets gezond. Ze haalt de ontbijtkoek uit de keuken. Ik neem er zelf ook een, zegt ze. Tandartsen eten natuurlijk altijd gezond. En ze neemt een grote hap. De ontbijtkoek smaakt heel droog. Helemaal niet lekker. Ik heb liever een lolly, zegt Ella. Joep schudt zijn hoofd. Ik heb nog nooit een tandarts een lolly zien eten, zegt hij. Langzaam trekt Ella de handschoenen uit. Dan moet jij maar tandarts zijn, zegt ze. Dan kan ik tenminste weer snoepen. Ze gaat in de tuinstoel liggen en doet haar mond open. Tandarts Joep schrikt als hij in Ella's mond kijkt. Ik zie allemaal bruine vlekken, roept hij uit. Je hebt heel veel gaatjes. Dat is mijn Maar Joep laat Ella niet uitpraten. Ik moet direct boren, zegt hij. En hij beweegt de theelepel over Ella's tanden. Hij is de ontbijtkoek, probeert Ella. De tandarts hoort het niet. Hij probeert de tanden schoon te krijgen. U heeft hele slechte tanden, roept Joep. Ze blijven bruin. Ella haalt de lepels uit haar mond. Het is gewoon van de ontbijtkoek, zegt ze. En ze loopt naar de snoepdoos en pakt een lolly. Dat mag niet, zegt Joep. Je mag niet meer snoepen, nooit meer. Je hebt veel te veel gaatjes. Ella luistert niet. Ze stopt de lolly in haar mond. Je mag af en toe best snoepen. Als je maar niet vergeet elke dag je tanden te poetsen, zegt ze. Nou, dat klinkt als een echte tandarts. Ik heb nu een heel ander liedje gevonden. Op elke letter van het alfabet is er iets geschreven over God. Luister maar.

dan komt er nu een danklied voor de Heer Jezus. Waarmee we hem kunnen bedanken dat hij die weg naar God weer openmaakte voor ons. Jezus, ik wil u bedanken.

Wat een mooi nieuws is dat, hè? Dat Jezus de weg openmaakte naar de Heere God toe. Dat mag je aan de hele wereld laten zien. En horen natuurlijk.

We kunnen ons maar moeilijk voorstellen wat het koninkrijk is. Maar in de Bijbel staat een verhaal die iets hierover vertelt. Zo is het koninkrijk.

huis van mijn vader zijn heel veel woningen. En ik ga daarheen om voor jullie een plaats klaar te maken. En als ik dat gedaan heb, kom ik terug om jullie mee te nemen. Dan mag je ook zijn waar ik ben.

0: En zo is dit uurtje ook weer voorbij. Vond je het leuk? Nou, ik hoop het echt. Regina en José, hartelijk dank. En voor jullie zeg ik tot de volgende keer. Dag!
1: Doei!

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 3 ziekenhuizen kampen met een storing. Het gaat om het Amphia in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en het Frisius MC in Leeuwarden. Door de storing kunnen patiënten online niet inloggen of afspraken en uitslagen inzien. Volgens de ziekenhuizen is het een ICT-storing. Het Frisius benadrukt dat er geen sprake is van een hack. De Britse politie heeft meerdere mensen opgepakt in verband met een veiligheidsincident bij een luchtmachtbasis. Bij de Fairford-basis in het westen van Engeland is groot alarm geslagen. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze daar een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Het water in de Rijn bij Keulen staat lager dan ooit. Het peil was vannacht 2 centimeter lager dan tijdens de lange droogteperiode in de zomer. De afgelopen weken heeft het in Zwitserland en Zuid-Duitsland bijna niet geregend, waardoor het water opnieuw laag staat. Verwacht wordt dat de komende dagen ook bij het meetpunt Lobith in Nederland een laagterecord wordt gevestigd. Door de lage waterstand is gisteren in Keulen een Nederlands riviercruiseschip vastgelopen. Na een tijdje kon het schip weer verder varen. Het weer, geregeld zon, maar ook wat wolken, bij 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Morgen in het westen grotendeels bewolkt, daar ook kans op buien. En het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt vlakbij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van die basis explosieven zitten. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een groot aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgeschroefd. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Jeremy Frimpong komt vanavond niet in actie voor het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi heeft hem niet opgenomen in de selectie voor het duel tegen Servië. Ook Givaj Zegio ontbreekt. Hij kwam vrijdag nog in actie bij Jong Oranje en sluit daarom morgen pas weer aan. Nederland speelt vanavond tegen Servië in de Nations League. De wedstrijd begint om 6 uur. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer ben je 10 minuten langer onderweg. Vertraging door wegwerkzaamheden op de A28 richting Zwolle. Tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken staat 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot slot de A28 richting Amersfoort. Tussen Strand Nulden en knooppunt Hoevelaken heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze buiten levensgevaar. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze door een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. En de aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de gloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder wordt aangetast. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. De politie in Tilburg heeft een automobilist opgepakt die nog 6 jaar de gevangenis in moet. Hij is in Frankrijk veroordeeld voor drugsbezit en drugshandel. Agenten hielden de man aan omdat hij opvallend reed. Bij de controle liet hij een vals legitimatiebewijs zien, waarna hij werd meegenomen naar het bureau. De man zit nog vast. Frankrijk zal naar verwachting binnenkort om zijn overlevering vragen. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Hartelijk welkom bij Machtels Plus. Met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie, Machtelt Meijer.

Daarom draait ons thema van vandaag ook een beetje. De artiesten heten allemaal Johnny, Jan, Johan, Jane, Jean, etc. Dus allemaal namen die afgeleid zijn van Johanan, oftewel Johannes. We begonnen simpel met Johnny, een Finse zanger die daar een tieneridool was tussen 1963 en 1973. Daarna werd hij zakenman en CFO en CEO van grote bedrijven. Hij zong Koen Kas voor Zien Nijn, een cover van From a Windows van de Beatles. De Amerikaanse zangeres Jane Morgan was eerder populair in Europa dan in haar thuisland. Daar heeft ze wel een grote carrière op Broadway gehad. Ze overleed in 2025, 101 jaar oud. Op haar album Jane Morgan Time uit 1959 stond My Foolish Heart.

Jean Ferrat is bij ons vooral bekend van La Montagne, hier vertaald als Het Dorp. Hij schreef en zong meer mooie nummers, zoals Aimer à perdre la raison, dat uitkwam op een EP in 1971. Uit Texas kwam Johnny Bush. Hij raakte al vrij snel grotendeels zijn stem kwijt door een neurologische aandoening. Dat heeft zijn bekendheid natuurlijk niet veel goeds gedaan. Je hoort hem met het origineel van een door Harlan Howard geschreven nummer These Lips Don't Know How to Say Goodbye.

Niet alleen Connie Froboess, maar ook Jan en Kjeld haalden de Duitse hitlijst met Zwei kleine Italiener. Ze kwamen op de 28e plaats. Een van de vele vrouwennamen die afgeleid zijn van Johanan is Joni. In dit geval Joni Sommers. Ze had één top 10 hit met Johnny Get Angry. Haar I'll Never Stop Loving You kwam voor het eerst uit op de LP Let's Talk About Love uit 1962. Het is een cover van een hit van Doris Day uit 1955.

Onlangs lieten we de Deense zanger Johnny Reimar horen met een Engelstalig nummer. Nu hoorde je hem in zijn moedertaal met een cover van King of the Road, getiteld Jij goor waarheen jij wil. Ik ga waar ik wil. Toeterix Toby Ricks had een zoon, Jerry, die ook enkele tientallen singeltjes opnam. Van hem kende ik het nummer I'm Watching My Watch. Het origineel was van Johnny Tillotson.

Het nummer Dandy werd in 1966 een succes voor Herman's Hermits, The Kinks en Clinton Ford. Datzelfde jaar maakte Johnny Lyon er een Nederlandstalige cover van. Hij schreef zelf de tekst voor dit nummer van Ray Davies. De Engelse zangeres Joan Regan had tussen 1953 en 1960 11 hits in de Britse hitparade. Haar eerste singeltje heette Till They've All Gone Home. Dat kwam niet in de Britse, maar wel als enige plaatje in de Amerikaanse top 40 terecht.

Jan Heurtoen is de eerste Noorse zanger van vandaag. Hij maakte eerst deel uit van het trio The Key Brothers, maar ging in 1963 solo. Een jaar later nam hij deze versie op van Jacques André, getiteld Qu'une fois d'ai. De bekende Franse zanger Johnny Hallyday nam ook covers op, onder andere van A Girl Like You van Cliff Richard. De titel werd letterlijk vertaald tot Une fille comme toi.

We hebben nu drie Jannen na elkaar geprogrammeerd. Dit was Jan Burnett, een Engelse zangeres die een stuk of 11 singles maakte tussen 1962 en 1964. Je hoorde Fool in Love. Onze tweede Noorse zanger is Jan Høland. Hij was niet alleen actief in Noorwegen, maar ook in Zweden. Op een van zijn talrijke plaatjes, waaronder circa 100 covers van buitenlandse hits, stond Nattens Drømmeland, een cover van de Burt Kampfert-compositie Wunderland bei Nacht.

0: De derde Jan was Jan Rot. De man die zoveel mooie hertalingen maakte van bekende nummers. Dit was zijn versie van Yesterday When I Was Young, getiteld Eeuwig Jong. Johnny Cash is een van de grote country-fenomenen. In Don't Take Your Guns to Town uit 1958 gaat een boerenzoon voor het eerst naar de grote stad. Zijn moeder waarschuwt hem nog zijn pistolen niet mee te nemen. Maar hij doet het toch, met fatale afloop. Het kwam op 1 in de country hitlijst.
1: A young cowboy named Billy Joe grew restless on the farm. A boy filled with wanderlust who really meant

De Duitse Johanna van Kotschian was voornamelijk actrice. Ze speelde vanaf de beginjaren 50 in grote producties en later ook in televisieseries. En ze sprak ook veel hoorspelen in. Maar ze was daarnaast ook zangeres, zowel in de beginjaren 60 als in de jaren 70. Je hoorde haar versie van Daisy a Day van Judge Trunk, getiteld Ein bisschen von mir, van haar gelijknamige album uit 1978. Zelf vond Johnny Mathis The Twelfth of Never muzikaal gezien maar een beetje een simpel nummer. Het was gebaseerd op een Engelse traditional en Mathis was de eerste die het op de plaat zette. Volgens velen is zijn versie nooit meer overtroffen, ook niet door Cliff Richard en Donny Osmond, die er ook een hit mee hadden.

van You Don't Know Me zijn oneindig veel versies verschenen. Deze was van countryzangeres Jean Black, die we vooral kennen van haar antwoordliedje He'll Have to Stay. Hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van Machtels Plus van deze week, waarin alles draaide om de naam Johannes. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machteld en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machteld@veluwefm.nl. We gaan eruit met Cavatina, het thema uit The Deer Hunter door John Williams. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-jubileumcongres in Amsterdam zei premier Jette dat hij ook in de moeilijke situatie van een minderheidskabinet blijft geloven dat hij dingen voor elkaar kan krijgen. Hij noemde onder meer de stikstof- en natuurplannen en het bouwen van 100.000 woningen. Ook over de begroting is hij optimistisch. Zijn toespraak werd kort onderbroken door pro-Palestina-activisten. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes die naar de basis reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Over de identiteit van de mannen is niets bekendgemaakt. Bij een referendum in Zwitserland heeft 2/3 van de kiezers tegen een voorstel gestemd om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Er zou dan in de grondwet worden vastgelegd dat Zwitserland niet mag samenwerken met militaire of defensiealliaties zoals de NAVO. Het was een voorstel van een rechtspopulistische partij. Rusland steunde het plan. Het zou namelijk ook betekenen dat Zwitserland niet meer mee kon doen aan sancties. Vrijwel alle grote partijen in Zwitserland waren er tegen en ook de kiezer heeft het nu dus verworpen. De Universiteit Maastricht heeft een student geschorst omdat hij op sociale media beweerde betrokken te zijn bij de terreuraanslag van Hamas in Israël in oktober 2023. Voorlopig mag hij om veiligheidsredenen geen onderwijs volgen. Het filmpje waarin hij de uitspraak doet is intussen verwijderd. Het weer, het is zonnig bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het westen kans op een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En op de A28 Utrecht naar Zwolle doe je er tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken 10 minuten langer over. Dat komt door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedenavond, luisteraars. Fijn dat u weer luistert naar de Notenkraker. Het is notenkrakertijd, zo rond 6 uur, en ook etenstijd. Dus als u aan tafel zit, wensen wij u smakelijk eten. En wij, dat zijn Herman en Trace, die dit programma voor u maken. We hebben vanavond heel veel verschillende muziek, dus geniet er maar lekker van. We beginnen met Jan Mulder en die London Orchestra met Irish Tune.

Dat was 4 minuten genieten van La Pastorella en dat werd gezongen door de Fischerkoren. We gaan naar Tom Parker met zijn New London Call, Standing By.

Standing by door de New London Choir. We gaan weer even terug naar het orkest van Mantovani. En deze keer gaan we luisteren naar La Mer.

La Mer. Charles Trenet is er wereldberoemd mee geworden. Nu werd het gespeeld door het orkest van Mantovani. Van de CD Adia Classic hoort u nu Harpconcerto.

We gaan verder met het Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Frank Shipway. En die speelt het prachtige Méditation uit Thaïs.

Meditation from Tai, zoals er dan staat. Het werd uitgevoerd door het Royal Philharmonic Orchestra en dat werd weer geleid door Frank Shipway. We gaan naar een pianist luisteren en hij luistert naar de naam Pieter Smalfoes en hij speelt Nocturne opus 9-2 van Frédéric Chopin.

en van een solist naar een koor. Het Katwijks Christelijk Mannenkoor Jubilate, onder leiding van Sander van Marion, zingt Donkelrote Rozen, bring ich schöne Frau.

Dunkelrote rozen breng ik schöne vrouw, ja. Gezongen door het Katwijks Christelijk Mannenkoor. Jubilate onder leiding van Sander van Marion. Van de cd Adia Classic heb ik nog een nummer uitgezocht samen met Herman. Italian Symphony.

Dat was Italian Symphony van de cd Adia Classic. We gaan nu luisteren naar Scram. En dan zegt u natuurlijk, nou dat zegt me helemaal niks. Maar dat is een band, een Nederlandse band. En die spelen Ierse en Schotse muziek. En ik heb uitgekozen Caledonia.

Dat was Scram met Caledonia. Het musical en popcore Ermelodie uit Ermelo zingt nu voor ons The Way All Friends Do.

Dat was het musical en popcore Ermelodie, of Ermelodie. Ik weet niet precies hoe ik het moet uitspreken. En zij zongen The Way All Friends Do. We gaan nu luisteren naar Iwan Rebrov met La Montanara.

Dat was Ivan Rebrov met La Montanara. En het laatste nummer gaan we voor u draaien. En dat zijn de Neville Brothers met het mooie nummer With God on Our Side.

0: confusion I'm feeling, ain't no tongue can tell.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Al de hele dag staan katholieken en protestanten tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Vanochtend vroeg zouden 35 protestanten een oranje mars houden door een katholiek deel van de stad. Tegendemonstranten blokkeerden de route en die groep groeit nog steeds. De oranje marsen waren bijna 30 jaar verboden omdat het vaak uitliep op gewelddadigheden. Maar nu mocht er een onder strikte voorwaarden doorgaan. Premier O'Neill van Noord-Ierland, die bij Sinn Féin hoort, heeft zich bij de katholieke blokkade gevoegd. De coalitiepartij DUP vindt dat O'Neill daarmee de wet overtreedt. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan een vredesbetoging op de Dam. Het protest werd georganiseerd door onder meer FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De organisaties willen tegenstand bieden aan de militarisering en pleiten ervoor miljarden die aan defensie worden besteed in te zetten voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een Engelse luchtmachtbasis nadat de politie was getipt over 3 witte busjes die daarheen reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van D66 heeft premier Jette in een speech gezegd dat optimisten altijd winnen van pessimisten en dat zijn partij nooit genoegen zal nemen met stilstand. Hij denkt dat hij ook met het minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Tijdens de toespraak werd Jette door beveiligers korte tijd van het podium gehaald toen een aantal pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak verstoorden. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen. En in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer staat 3 kilometer file met 10 minuten op onthoud. En op de A28 Utrecht naar Zwolle doe je er tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken 10 minuten langer over. Dat komt door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Prelude nummer 7 was de openingstune en een verrassing voor iedereen die ervan houdt. We gaan vanavond operetten draaien, dus vindt u er niks aan? Knopje omdraaien. Vindt u het leuk? Knopje een beetje harder. Intermezzo uit 1001 Nacht van Johann Strauss.

En dat was van Johann Strauss, Intermezzo uit 1001 Nacht. De volgende muziek is geschreven door Nico Dolstal en het komt uit de operette Monica. De titel: Ein Walzer zu zwein.

Ich setz den Fall uit de Bettelstudent hoorde nu en het werd gecomponeerd door Karl Milliker. Oscar Strauss is de volgende componist en hij componeerde Ein Walzertraum en daaruit hoort u daar draußen in duftige kaarten.

Daar drausen in duftigen kaarten, en dat kwam uit Ein Walzer Traum en de componist Oscar Strauss. U gaat nu twee liedjes horen uit Im Weißen Rüssel am Wolfgangsee. En dat is gecomponeerd door Ralf Benatzky. In eerste hoort u in Salzkammergut.

habe wieder Sorgen.

Dat was de eerste in Salz kann man gut, da kann man gut lustig zijn. En de tweede, wat ik beloofde, mijn liebeslied moest een walser zijn.

Mijn liebeslied moest een walser zijn. Rolf Benatsky, de componist. En we gaan een stapje maken naar Johann Strauss. Auf der Jagd, opus 373.

Dat was muziek van Johann Strauss, Auf der Jagd, opus 373. En we gaan drie korte nummertjes laten horen uit Gräfin Maritza van Emmerich Kallmann. Het eerste is Komm Zigan.

Dat waren drie muziekjes van Emmerich Kallmann en ze kwamen alle drie uit Grevin-Maritza. En zometeen heb ik nog een nummer van Emmerich Kallmann, maar dat komt weer uit een andere operette. Eerst gaan we weer terug naar Johann Strauss met Bei uns zu Haus.

Tanzen möchte ich, en dat kwam uit die Tschardas-Fürstin van Emmerich Kallmann. We gaan naar Frans Lehár, die lustige witwe. Kom in den blauwe paviljoen.

Kom in den blauwe paviljoen en dat kwam uit Die Loestige Witwe en het werd gecomponeerd door Frans Lehár. Het volgende nummer is ook van zijn hand en dat komt uit De Graaf van Luxemburg en dat is getiteld Bist du das lachendes Glück.

0: En dat was Bist du das lachendes Glück uit de
1: Gravel.
0: Dat was even een klein foutje van Herman, die ging iets te snel. Maar dat geeft niet, dat komt dus nu wel. Salome uit Einzige Nacht van Robert Stolz.

En dat was Salome uit Eine einzige Nacht van Robert Stolz. Het volgende nummer is ook van Robert Stolz. In Prater blühen wieder die Bäume. En dat komt uit Frühjahrsparade.

0: In Prater bloeien weer die bomen en dat was van Robert Scholz en het kwam uit Vrouwjaarsparade. En het volgende nummer dat komt uit Die Loestige Witwe van Frans Lejaar en het is getiteld Ich holt dir vom Himmel das Blauw.
1: Ich hol dir vom Himmel das Blau, wenn du's verlangst,

Ich hol dir von Himmel das Blau. En dat kwam uit De Loestige Witwe van Frans Lehaar. En het volgende nummer is getiteld Wer uns getrouwd, komt uit De Zigeunerbaron, natuurlijk van Johann Strauss.

Ja, luisteraars, u hoort het finale uit Ein Walzertraum van Oscar Strauss. Het zit er weer op, de notenkraker, deze keer alleen maar operette. Ik hoop dat ik een heleboel mensen daar een plezier mee gedaan heb. Laat het eens horen hoe u het vond. Volgende week, zondag, is er weer een notenkraker. Namens Herman wens ik u allemaal een hele fijne avond toe, een hele goede week en graag tot de volgende week. Dag!

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vijf mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Afgelopen nacht werd een groot alarm geslagen bij een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes in de buurt van de basis. Er wordt onderzocht of er explosieven in die busjes zaten. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op het Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Katholieken en protestanten staan al de hele dag tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranje Mars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij die blokkade aangesloten. Zo'n 3000 mensen waren vanmiddag op de been in Amsterdam voor een demonstratie tegen oorlog. Die werd onder meer georganiseerd door FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De betogers vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie en te weinig aan sociale zekerheid en onderwijs. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, kans op een bui en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En op de A28 Utrecht naar Zwolle doe je er tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken 10 minuten langer over. Dat komt door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedendag luisteraars, welkom bij ons programma Cantate. De techniek is van Hans Boot. Samenstelling en presentatie Gerda Klok. Midden in honger en oorlog vieren we de belofte van overvloed en vrede. Midden in onderdrukking en tirannie vieren we de belofte van dienstbaarheid en vrijheid. Midden in twijfel en wanhoop vieren we de belofte van geloof en hoop. Midden in vrees en bedrog vieren we de belofte van vreugde en oprechtheid. Midden in haat en dood vieren we de belofte van liefde en leven. Midden in zonde en verval vieren we de belofte van verlossing en vernieuwing. Midden in de dood aan alle kanten vieren we de belofte van de levende Christus.

De wereld staat in brand. Red haar, o God, en blus het vuur met tranen van uw liefde. God, laat de muren vallen, deuren openspringen, zodat uw licht, uw warmte kunnen binnendringen. Uw gebed is geen alternatief voor uw verantwoordelijkheid. Door de hoop zien we de toekomst in het heden.

Leer mij luisteren tot mijn hart u hoort, in het fluisteren van de wind, in het vogelfluiten. Slechts wie wil luisteren, heeft recht van spreken. Sommige mensen zijn bang voor de stilte, omdat ze daarin hun hart horen spreken. Gelukkig is de mens die nog genieten kan van de stilte.

De stilte. De stilte kan zo nodig zijn voor ons onrustig hart, waarin het soms zo'n chaos is, want alles schijnt verward. De stilte kan verwarrend zijn, dan vliegt het je wel aan, want op de muur weerkaatst je stem, zij kan je niet verstaan. De stilte wordt vaak stuk gescheurd door schreeuwende muziek. Dan hoef je niet te denken, toch? Maar het maakt je wel eens ziek. De stilte kan weldadig zijn. Dan hoor je pas Gods stem. Want in de stilte die Hij schenkt, komt heel je hart tot Hem.

Vlinders van God. Mijn woorden zullen nooit op vleugels drijven, waarmee een adelaar opstijgt, hoog boven het land. Ze zullen wel veel dichter bij de aarde blijven, wat fladderen misschien, vlak bij uw hand. Als ze dan maar wat troost, wat sterkte geven, zodat u weer de kleine vreugde ziet, die God verborgen heeft in ieder leven. Al zien we dat door eigen schuld vaak niet. Al denkt u, zonder vreugde is mijn lot. Ze zijn er toch, de vlindertjes van God. Zo hoop ik dat mijn woorden zullen wezen. Met iets van blijdschap, iets van licht erin, zodat ze duidelijk voor ieder zijn te lezen. En ieder weten zal, mijn leven heeft een zin. Wat er dan in de toekomst mag gebeuren, al wordt het avond, al verdwijnt het licht. Bedenk dat in het donker bloemen sterker geuren. Gods vlinder vouwt zijn vleugels even dicht. Maar het wordt weer morgen. God heeft het beloofd. En kijk, zijn vlinders fladderen vlak om uw hoofd.

Laat mij een lied zijn dat wil zingen, op jubelende wegen gaan. Een leeuwerik in hoger kringen, als zanger aan uw hemel staan. Een vaste stem die mag bestijgen de trappen van uw gouden troon. Verlangend naar uw hoogte hijgen, bevrijd van alle aardse hoon. Totdat het allerzuiverst zingen, de hymne van uw hemelingen, frequentste de trilling van de toon. Mij, vleugellamme, zal omringen bij het vergaan der laatste dingen, de lof van uw geliefde zoon.

Zeemanslied. Geef mij een schip, dan zal ik varen. Met God door storm en stilte gaan. Zo nu en dan een zeil ontwaren. De zee verzonken gadeslaan. Hij mag de havens mij besparen. Het doel ligt ver van mijn bestaan. Ook als de lucht niet op zal klaren, geen sterren aan mijn hemel staan. Uit welke hoek de wind zal waaien, wat mij ter wereld ook gebeurt, een klip mijn bodem open scheurt. Ik ga niet zomaar naar de haaien, maar zie zijn verre kustlicht laaien. Hij bergt wie alles heeft verbeurd.

Een hand die mij vasthoudt. Er is een hand die mij vasthoudt. Het is de hand die mij draagt, die in moeite en zorgen mij vertroost en mij schraagt. Er is een hand die mij vasthoudt. Het is een hand die mij leidt, die uit zond en verzoeking mij verlost en bevrijdt. Er is een hand die mij vasthoudt, ook al zie ik die niet. Als ik denk weg te zinken in mijn angst en verdriet. Er is een hand die mij vasthoudt in de golven gedruis. Het is de hand van mijn heiland, hij brengt mij veilig thuis.

U bent met mij. U bent met mij alle dagen. Dat ervaar ik telkens weer. En toch zijn er zoveel uren dat ik dat vergeet, o Heer. Dan zie ik mijn toekomst donker en geen uitzicht in het verschiet. Maar dat u dicht aan mijn zij staat, Heer mijn God, dat zie ik niet. Pas na mijn vertwijfeld vragen, toon ik u om uitkomst bad. Wees u met vertrouwde woorden naar een onbegaanbaar pad. En toen ik geen stap kon lopen, al te zeer door angst verblind, zei u mij, er loopt een voetspoor waarop je je moed hervindt. Want geen pad is onbegaanbaar. Ik ga immers aan je zij. Waar mijn weg is, ligt jouw toekomst. Volg mij en vertrouw op mij. U bent met mij alle dagen. Dat ervaar ik telkens weer. Als ik u maar vast blijf houden, is er geen alleen zijn meer.

Naar Psalm 23. Waar zijn u, Heer, die stille wateren, waarheen u mij zacht leiden zal? Ik zie mijn geluk steeds meer verwateren. Waar is uw stille, groene dal? Waar is de beker die u vol zou schenken? Uw hitte heeft mijn dorst slechts opgewekt. Waar zijn de bronnen waar u mij zou drinken? Waar is de tafel die u voor mij dekt? Waar is uw stok waarmee u mij zou voorgaan? En waar uw staf waarop ik leunen kan? Als ik het dal der duisternis moet doorgaan, zonder uw hulp, mijn God, waar blijf ik dan? Hoe vind ik ooit de grazig groene weiden, waar levend water uit de bronnen welt? Wie daaruit drinkt, hoeft nooit meer dorst te lijden. Maar ik ben verdwaald en word door dorst gekweld.

Liefde is sterk. Ze kan wonderen verrichten, levens veranderen, lasten verlichten. Zelfs tot de dood kan de liefde verwarmen. Vonk van Gods vuur, van zijn eeuwig erbarmen. Gelukkig is de mens die de naaste van de ander wil zijn. Wie alleen teert op herinneren, raakt geestelijk ondervoed.

Ik ga vissen. Hem volgen is vandaag de dag. Te keren op gegane schreden. Te varen onder zijn gezag. Als een van zijn bemanningsleden. De roep, wie gaat er overstag? Weer vissen als wij vroeger deden. De netten halen met een lach. Aan bakboord naar de oude zeden. Hem volgen als de zede faalt. Vergeefs gehoopt, vergeefs gehaald. Vergeefs verzekerd van de zegen. In deze nacht is alles tegen. Geen vangst, of moet ik overwegen dat zegen anders wordt vertaald?

Vakantieherinneringen. Een reisgids kwam op weg een Bijbel tegen. Ze zaten samen in een weekendtas. De reisgids was een tikkeltje beduimeld. De Bijbel, of hij pasgebonden was. Zeg, sprak de reisgids aarzelend tot de Bijbel. En uit zijn stem klonk een zacht verwijt. Jij bent zo nieuw, ondanks het vele reizen, terwijl ik bijna ziender ogen sluit. Ze moeten mij natuurlijk veel gebruiken. Op mijn gegevens kun je altijd aan. De mens zegt waar hij heen wil reizen. Ik geef vertrek en halteplaatsen aan. Toen sprak de Bijbel en hij zuchtte even. Ik ben de mensen niet zo naar de zin. Ik wijs wel de weg, maar wat zij lastig vinden, bij mij staan er geen aankomsttijden in.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vijf mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden opgepakt na een tip over drie verdachte busjes die op weg waren naar een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Een passagiersvlucht van Lufthansa, die onderweg was van Frankfurt naar Lissabon, is gisteravond eerder geland vanwege brand in een powerbank. Die was eigendom van een passagier en vatte vlam. Voor de zekerheid landde het vliegtuig in Lyon. De 198 passagiers en 6 bemanningsleden werden ondergebracht in hotels en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. Eerder deze maand vloog op een KLM-vlucht naar Curaçao ook al een powerbank in brand, waardoor het toestel moest terugkeren naar Amsterdam. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Over een week is de return in Eindhoven. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen. Vanavond kan een enkele bui vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En op de A28 Utrecht naar Zwolle doe je er tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken 10 minuten langer over. Dat komt door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Hartelijk welkom luisteraars bij programma Op de Drempel van de Zondag. Fijn dat u weer afgestemd hebt op Radio Veluwe FM. Vandaag zal dominee Westland zijn meditatie houden over Psalm 84 vers 1 tot en met 9 in verband met de herdenking van de razzia die 82 jaar geleden plaatsvond op 2 oktober hier in Putten. Het thema is Kracht in God. Laten we eerst dit uur beginnen met de lofzang van Psalm 105, vers 1 en 5.

Als vergelding op een aanslag door verzetstrijders bij de Oldenaallebrug op een auto van de Weermacht, waar 1 Duitse werd gedood, werden vele vrouwen en kinderen opgepakt en naar de oude kerk gebracht. De mannen en jongens tussen de 18 en 15 jaar gingen naar de dorpsschool en de eierenhal. Wat een angst moet dat voor hen geweest zijn. Met Psalm 130 mogen we dan naar God gaan en onze angst bij hem brengen.

Bij pijn, moeite en verdriet mogen we naar omhoog zien, naar onze hemelse Vader. Onze hulp kunnen we alleen van de Heer verwachten, want Hij is almachtig en kan uitkomst geven. Hij staat boven alles.

De Duitsers lieten de vrouwen en kinderen weer gaan, maar de mannen bleven gevangenen. Dominee Holland probeerde nog te bemiddelen, maar kreeg alleen toestemming om met de mannen te bidden en een psalm te zingen. Dat was psalm 84, vers 3 en 4. Voor de meditatie luisteren we naar deze psalm 84 en op verzoek luisteren we na de meditatie naar Als God mijn God maar voor mij is.

Beste luisteraar, we willen samen luisteren naar het thema Kracht in God. Ik lees eerst met u een paar versen uit Psalm 84, vers 1 tot en met 9. Voor de koorleider op de Gittit, een psalm van de zonen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, Heere van de legermachten. Mijn ziel verlangt, ja bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de Heere. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Zelfs vinden muzen huis en de zwaluw haar nest, waarin zij haar jongen legt bij uw altaren. Heere van de legermachten, mijn koning en mijn God. Welzalig zijn zij die in uw huis wonen. Ze loven u voortdurend. Welzalig de mens van wie de kracht in u is. In hun hart zijn de gebaande wegen. Gaan ze door het dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron. Ook zal de regen hen overvloedig bedekken. Ze gaan voort van kracht tot kracht. Ze zullen verschijnen voor God in Sion. Heere God van de legermachten, luister naar mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. Op de eerste zondag van oktober herdenken we in Putten wat er gebeurd is op 2 oktober 1944. Nu alweer 82 jaar geleden. Dat gebeuren dat zoveel Puttense mannen de dood heeft ingejaagd. Zoveel gezinnen in diepe rouw heeft gedompeld. En voor de bange vraag heeft gesteld, hoe moet het nu verder met mijn gezin, met de boerderij, met ons bedrijf? Waar moet ik wonen, nu mijn huis is platgebrand? In veel families worden herinneringen doorverteld. Bij pastorale bezoeken kreeg ik er heel wat te horen. Zoals van die hoogbejaarde oorlogswees. Als peutertje op de arm van haar moeder zag ze die lange rij van mannen door de dorpsstraat trekken. Ook haar vader liep erbij. Hij keek even omhoog en zwaaide toen hij langs hun huis kwam. Maar een soldaat sloeg zijn arm naar beneden. Dat kleine beetje afscheid werd hem niet gegund. Gelukkig hoorde ik ook verhalen over Duitsers die wel een oogje dichtknepen bij het ontdekken van een vader in een schuilplaats en mannen de ruimte gaven om te vluchten. We luisteren samen naar een gedeelte uit de psalm die dominee Holland opgaf om te zingen in de nacht waarin honderden Puttense mannen bijeengedreven waren in de oude kerk. Het waren twee versen uit Psalm 84. Elk jaar worden ze nog op diezelfde plek gezongen. Vers 6 van deze psalm belijdt: Welzalig de mens van wie de kracht in u is. De psalm is een lied voor pelgrims naar Jeruzalem. Op zijn minst één keer per jaar moest zo'n pelgrimsreis worden gemaakt. Het lied zingt allereerst van verlangen. Verlangen naar de Heere God wiens gemeenschap in de tempel van Jeruzalem bijzonder ervaren mocht worden. Maar de dichter kijkt niet alleen naar voren, hij kijkt ook om zich heen. En hij weet wat voor moeite je onderweg allemaal tegen kon komen. Bijvoorbeeld roversbenden die het op bezittingen van de pelgrims hadden voorzien, roofdieren en dan de steile paden. Het stof, de hitte van de zon. Zou je bij al die hindernissen Jeruzalem ooit wel bereiken? En toch is hij daar vast van overtuigd. Want hij vertrouwt op de Heere. En zingt, welzalig de mens van wie de kracht in u is. De mannen van Putten gingen een onbekende reis tegemoet. Wat zou er allemaal met hen gebeuren? Wat stond hen te wachten? Ons leven heeft ook wel iets van zo'n reis. Vroeger zei men, een mens is op weg en reis naar de nimmer eindigende eeuwigheid.
En wij weten ook dat er bij die reis allerlei moeite en zorgen kunnen zijn. Soms denk je, hoe kom ik erdoor? Deze dichter zingt, welzalig, ondanks de moeilijkste omstandigheden. Welzalig de mens van wie de kracht in u is, die op u vertrouwt, het van u verwacht. Die mens weet, ik red het zelf niet, maar ik hoef het zelf ook niet te redden. Ik mag het van de Heere verwachten. Mijn kracht is in hem. Niet alleen maar van hem, maar in hem. Dus niet zo dat je de kracht van de Heere ontvangt en dan zelf wel weer verder kunt. Nee, je hebt hem altijd nodig. In hem, dat is blijvend van hem en van zijn kracht afhankelijk zijn. Niet alleen als je het moeilijk hebt, ook als het goed gaat in je leven. In hem, dat is elke dag heb ik de Heere nodig en elke dag wil hij mij dragen en leiden. Maar kun en mag je daar wel zo zeker van zijn? De dichter zingt, welzalig de mens. Nou, de mens, daar is heel wat van te zeggen. Boeken zijn er over vol geschreven. Maar de mens is ook zondig en schuldig. En als je denkt aan allerlei dingen waarin je je gang maar bent gegaan en jezelf hebt gezocht, hoe kun je dan ooit nog verwachten dat je kracht in God kan zijn? Hij kan toch met jou niet meer omgaan, daar is hij toch te heilig en te rein voor. Ja, die nederigheid past ons allemaal. Maar juist daarin gaat het wonder open van het nochtans, van het ondanks alles wat van ons is, het toch van de Heere mogen verwachten. Dat heeft haar geheim in de Heere Jezus. Hij heeft immers al die zonden van ons gedragen op Golgotha. Wat was hij zwak toen hij hing aan het kruis. Hij vond geen kracht meer in de Heere. Volslagen aan zichzelf overgelaten zonk hij weg in de diepte van Gods toorn. Hij stilde die toorn, want hij droeg onze zonden aan het kruis. Hij droeg ze weg. Om en in hem mogen wij alles van de Heere verwachten en we komen nooit beschaamd uit. De profeet Jesaja mocht het prachtig onder woorden brengen. Die de Heere verwachten, die zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen lopen en niet moe worden, wandelen en niet mat worden. Een prachtig voorbeeld vinden we ook in wat van David verteld wordt. De stad Ziklag, waar hij van de Filistijnse koning mocht wonen, is dan verwoest. Vrouwen en kinderen en alle bezittingen zijn door de vijand meegevoerd. David is net als zijn mannen alles kwijt. Die mannen worden zo boos dat ze hem willen stenigen. Een hopeloze situatie. Wat lezen we dan? David sterkte zich in de Heere zijn God. Zo hebben ook mannen van Putten kracht gevonden in die ellendige maanden. En zijn er naar getuigenissen die ze hebben achtergelaten, uit dit leven heen gegaan, in het vertrouwen dat de goede herder zelfs in de schaduw van de dood bij hen was. En luisteraar, dat is na 82 jaar nog niets veranderd. Op de Heere kun je terugvallen. Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Geen wonder toch dat de dichter hier aan het feliciteren slaat. Welzalig, echt gelukkig is de mens van wie de kracht in u is. Want als je God hebt, dan heb je alles. Alles om blijmoedig te leven en in vrede te sterven. Amen.

Laat die God ook nu in deze tijd onze schuilplaats zijn, want we leven in roerige tijden. De mens leeft steeds meer van God los en zijn leefregels, de wet, worden losgelaten. Maar laten wij als gelovigen dagelijks dicht bij Jezus blijven, want Hij is de bron van het levende water.

Alleen Jezus is onze enige redder in deze wereld, want Hij kwam naar deze aarde om ons mensen te verlossen van de zondeval die ons de eeuwige dood bracht. Door zijn offer op het kruis mogen we straks voor eeuwig bij Hem zijn in zijn heerlijkheid.

Ja, niets is zo goed als een leven dicht bij de Heer. Laten we daarom ons leven dagelijks toewijden aan zijn eer, waardoor hij onze handen sterkt, trouw en vaardig maakt tot eer van hem.

Jezus is de rots waarop we mogen bouwen. Alleen Hij geeft zekerheid in dit leven. De wereld biedt alleen drijfzand waardoor wij verloren gaan. Heeft u die vaste rots al in uw leven gevonden?

Het volgende lied is een gebed om leiding, want wij zijn vaak zwak, maar God is machtig. Laten we ons dagelijks vullen met zijn Heilige Geest, opdat we zijn wil doen. Heer, laat ons ook een getuige zijn van uw liefde, opdat we steeds meer naar uw beeld mogen groeien.

Blijf daarom op hem vertrouwen, ook al is dat soms moeilijk. Hij wil u en mij beschermen zijn als we in gebed tot hem komen. Trek daarom elke dag de wapenuitrusting aan die God ons in Efeze 6 aanbiedt ter bescherming.

We zijn alweer toe aan het laatste lied. Nel Wallet en Evert Kuiper wensen u vanuit de studio een gezegende week toe, dragende Jezus Christus in uw hart. Ook willen we allen die ziek en eenzaam zijn niet vergeten. Zie naar hen om en bid voor hen. Tot volgende keer. Blijf elke dag de Heer verwachten, want Hij komt spoedig.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever ingetrokken. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. Bij een schietpartij in een stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. Vanmorgen vond de politie de lichamen van 3 mannen op straat. Aan de schietpartij ging een ruzie in de stripclub vooraf. De club bleek illegaal te zijn, meldt een lokale nieuwszender. Er waren al eerder incidenten geweest. Over de toestand van de 4 gewonden, 2 mannen en 2 vrouwen, is nog niks bekend. Opnieuw is een powerbank in brand gevlogen in een vliegtuig. Op een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon gisteravond vatte een powerbank van een passagier vlam. Daarom landde het vliegtuig in Lyon. 198 passagiers moesten in hotels worden ondergebracht en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. In de Noord-Ierse stad Portadown komt er nog geen beweging in de padstelling tussen katholieken en protestanten. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranjemars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route en de groepen kwamen tegenover elkaar te staan. Beide groepen werden gedurende de dag steeds groter. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij de katholieke blokkade aangesloten. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En op de A28 Utrecht naar Zwolle doe je er tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken 10 minuten langer over. Dat komt door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dit is Gospel Live, een programma propvol hedendaagse gospelmuziek voor de late avond. Samenstelling en techniek, Bob Voren.

Die uitdrukking kent u vast wel. Iets met de mantel der liefde bedekken. En we zeggen ook wel eens, liefde maakt blind. Maar over die mantel, kunnen wij mensen dat eigenlijk wel? Iets echt met de mantel der liefde bedekken? Ah, we kunnen misschien wel wat door de vingers zien, maar echt alles bedekken? We zijn er ook goed in iemand de mantel uit te vegen. Maar met de mantel der liefde te bedekken? Laten we eerlijk zijn, ik vrees toch dat wij als mensen dat niet zo goed kunnen. De Bijbel zegt dat er maar één is die dat kan. Al onze geheimen, alle pijn, alle schuld, alle uren van kwaadheid en die lange nachten van zorg. Die ochtend dat je wakker werd vol schaamte. Gods liefde bedekt het. De jaren waarin u zich liet leiden door vooroordelen, door koppigheid of door trots. Gods liefde bedekt. Elke gebroken belofte, alle drugs, alle schelden en tieren en elk liefdeloos woord. Gods liefde bedekt alles. En het is iets heel anders dan zand erover. Nee, Gods liefde maakt nieuw, maakt een nieuw begin mogelijk. De liefde van God, na ons berouw en ons belijden, vergeeft en maakt nieuw. En lieve mensen, laat dat toe. Laat hem toe in jouw leven. Vraag vergeving voor datgene wat er verkeerd is. En ervaar dan ook dat de Heere met zijn grote liefde alles bedekt. Begin letterlijk in Jezus' naam een nieuw leven met hem.

Je mag zo naar huis gaan, gedragen door die zegen van onze God. Die met je meegaat, waar je ook gaat. Je bent niet alleen. Het is een God die van je houdt. Ook al denk je misschien zelf van, nou, met mij wil God niks te maken hebben. God is daar. Voor jou.

0: Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1.
1: Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klem.

heeft geluisterd naar Gospel Light. Samenstelling en techniek Bob Voorn. Wij wensen u een goede nachtrust en hopen u volgende week weer aan de radio te treffen.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft zijn Russische collega Lavrov aangesproken over een incident op het vliegveld van Leipzig. Daar werden vorige maand drones met explosieven gevonden. Duitsland houdt Rusland daarvoor verantwoordelijk en zal zichzelf verdedigen, waarschuwde Wadepoel. De twee spraken ook over de export van graan, die door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne beperkt is. Wadepoel dringt aan op een bestand op de Zwarte Zee, omdat er hongersnood dreigt op het zuidelijk halfrond. In de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een stripclub. De lichamen werden vanochtend vroeg op straat gevonden. In de stripclub, die illegaal was, zou ruzie zijn geweest. Er raakten ook 4 mensen gewond. Wielrenner Brandon McNulty rijdt het komende wielerseizoen in de regenboogtrui. In Montreal won de Amerikaan de wegwedstrijd op het WK wielrennen. Op ruim 30 kilometer van de finish reed hij weg uit de kopgroep en kon niet meer bijgehaald worden. De Nederlandse kopman Mathieu van der Poel reed lang in de aanval en kwam uiteindelijk als 3e over de streep. Bij de vrouwen werd de Nederlandse Demi Vollering gisteren wereldkampioen. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En op de A28 Utrecht naar Zwolle doe je er tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken 10 minuten langer over. Dat komt door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: lokale omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De ICT-storing bij het Frisius MC in Leeuwarden is opgelost, meldt het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen hebben er nog wel steeds last van, zoals het Amphia ziekenhuis in Breda en het Tweesteden ziekenhuis in Tilburg. Er zou geen sprake zijn van een hack, maar er zijn problemen bij Citrix dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen. Dat lukt nu niet, dus patiënten kunnen hun dossier en afspraken niet inzien. Ook rijksambtenaren hebben last van de storing. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft bij zijn Russische collega Lavrov aangedrongen op een bestand op de Zwarte Zee. Door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne stagneert de export van graan. Daardoor dreigt er een hongersnood op het zuidelijk halfrond. Het Nederlands elftal heeft de Nations League wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Nederland speelt komende week nog 2 wedstrijden in de Nations League. Uit tegen Griekenland en opnieuw tegen Servië, maar dan thuis. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En op de A28 Utrecht naar Zwolle doe je er tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken 10 minuten langer over. Dat komt door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet. Dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas één keer ontmoet en toen heb je mij misschien niet eens gezien. Ik ging nooit naar buiten, echt vrolijk was ik niet.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, de bezette westelijke Jordaan-oever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandsminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. En die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Dat begon toen bijna 2 jaar geleden 16 mensen om het leven kwamen toen een station instortte. De pro-Russische Vučić trekt zich niet terug uit de politiek en wil meedoen aan de verkiezingen. Zo kan hij een gooi doen naar het premierschap in Servië. Bij de WK wielrennen is het Mathieu van der Poel niet gelukt om wereldkampioen te worden. Bij de wegwedstrijd voor de mannen eindigde hij als derde. De winst ging naar de Amerikaan Brandon McNulty. Hij kwam in de Canadese stad Montreal solo over de streep. Van der Poel kan goed leven met zijn bronzen medaille en zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om wereldkampioen te worden. Jammer genoeg lukte dat net niet. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen de ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En op de A28, Utrecht naar Zwolle, doe je er tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken 10 minuten langer over. Dat komt door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.